0: leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is God Radio.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
12: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan dat

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar Battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De Schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hen toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
6: The Weekend Show.
7: The Weekend Show.
8: Geloof, hoop en liefde. Guard Radio.

God Radio. Baken van licht.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Drukwerk nodig? Goed voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm.
2: What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Radio. Het geluid van hoop.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Benieuwd naar Charis Bible College? Of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik weet niet welk tijdstip het is dat je hier naar zit te luisteren, maar misschien is het goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht voor je. En ik hoop dat deze lesje zal zegenen en zal bemoedigen. We zijn inmiddels aangekomen in les 31 en ik wilde het met jullie gaan hebben over de vijfvoudige bediening. Over de apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Maar ik wil wel een kanttekening bijgeven dat dit zijn basic lessen. Dus er is veel meer te ontdekken in de lessen over de aangaande de thema's van de lessen die ik met jullie behandel. Maar ik wil gewoon zo'n beknopt mogelijke manier uitleg geven over een bepaald thema of onderwerp. En de bedoeling is natuurlijk dat je daar dan zelf weer mee verder gaat. Dat je zelf die bijbelteksten gaat nemen, dat je zelf die informatie gaat nemen. En dat je dan zelf gaat ontdekken in het woord van God wat er nog meer over te vinden is en wat er nog meer mee te maken heeft, wat je nog meer mee kunt aan kunt toevoegen, zeg maar, zodat het inzicht en dat fundament te sterk wordt, maar het inzicht ook breder wordt, zeg maar. En dus dit zijn de basics. En dat moeten we gewoon niet vergeten. Dus er is veel meer te delen over wat ik erover ga delen. Maar de basics, de foundation daarvan, zeg maar, de sound doctrine, dat is wat ik jullie wil delen, zodat je daar zelf weer mee verder kan. Het zijn tools, handvatten, instrumenten, waarmee je mensen op weg wilt helpen, zodat ze zelf daarmee verder kunnen en zelf hun relatie verder kunnen uitbouwen met de Heer. En dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus dat wil ik er wel bij gezegd hebben. We gaan het dus hebben over die vijfvoudige bediening. Maar voordat ik daarin ga, laten we zoals altijd eventjes beginnen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. U bent zo'n fantastische God. En we willen u loven en prijzen en danken voor wie u bent. We willen u danken voor uw liefde en uw genade. Voor al uw beloftes, voor uw zegen. We willen u danken, Vader, voor uw woord, voor de Heilige Geest. Dank u wel voor uw Heilige Geest, Heer. En dank u wel dat ook vandaag de Heilige Geest weer zal spreken door de woorden, door de openbaring die u mij gegeven heeft, om mensen te bedienen, mensen te zegenen, mensen aan te raken, te bemoedigen, op te bouwen en op weg te helpen. Dat is uw volmaakte wil, Heer, dat we elkaar dienen als één lichaam. U bent een geweldige God. We geven u alle eer, alle lofprijs in Jezus, machtige naam. Amen. Alright, dus we gaan het hebben over die vijfvoudige bediening. Wat beschreven staat in Efeze 4 vers 11. Welbekende tekst. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat: en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Nou, daar staat dus: hij heeft sommigen gegeven. Dat wil dus zeggen dus dat niet iedereen deze gave heeft gekregen. Niet iedereen is een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een evangelist en niet iedereen is een herder of een leraar. Hij heeft sommigen dat gegeven en hij heeft een bepaald doel mee waarom hij dat gegeven heeft. En dat doel, dat zal ik ook verder gaan delen. Maar waaraan heeft hij die sommigen gegeven? Want dat is waar het werkelijk om gaat. Waaraan heeft hij sommigen die gaven gegeven? Hij heeft sommigen die bediening gegeven. Of kijk hoe ik het best kan formuleren. Hij heeft sommigen die gaven gegeven, sommigen die talenten gegeven. Maar waarom en waaraan heeft hij die gegeven? Die vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten en om hen tot die volmaaktheid te brengen, tot die eenheid in Christus. Dus de vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten, om hen die tot volmaaktheid om hen tot volmaaktheid te brengen, zeg maar, zodat we met z'n allen tot die volheid kunnen komen, zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. En vandaag de dag kom je in heel weinig gemeentes de hele vijfvoudige bediening tegen die actief is en doet wat het woord ons opdraagt. Dat is gewoon, je komt het gewoon niet of nauwelijks tegen. Er zijn plekken waar je het helemaal niet tegenkomt. En er zijn plekken waar maar een deel erkend wordt. En dan wordt het ook niet gebruikt en toegepast in de gemeente zoals het opgedragen is vanuit het woord. En ik zeg dat niet om te oordelen, ik zeg dat niet om aanstoot te geven of alsof ik alles beter weet. Maar het is gewoon zo. Hij heeft aan de gemeente profeten, evangelisten, apostelen, herders en leraars gegeven. Dat is die vijfvoudige bediening. Die heeft hij aan de gemeente gegeven. En er zijn nog veel meer bedieningen. En er zijn nog veel meer werkingen. En er zijn nog meer genadegaven. En al die dingen meer. En die bouwen ook allemaal het lichaam op. En die zijn allemaal belangrijk. Want er zijn allemaal één lichaam. Dat hebben we ook in de vorige les behandeld. Maar de vijfvoudige bediening is specifiek ook gegeven om het lichaam, zeg maar, te dienen. En deze gaven zijn dus gegeven om de hele gemeente toe te rusten. Dus als alles op de schouders komt van de pastor, van de herder, dan wordt het een ongezonde situatie. Dus als je een voorganger hebt die alles doet, die over je profiteert en die met je mee de straat op gaat om te evangeliseren en die de worship gaat doen en dan is hij aan het drummen en dan is hij aan het zingen en dan is hij weer dat aan het doen en hij is alles aan het doen, dan gaat het niet goed. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is helemaal niet hoe het bedoeld is, zeg maar. Dus, en ook vaak, wat je ook ontdekt, zeg maar, is dat als mensen ontdekken dat ze een of andere gave hebben gekregen, dat ze zich bijvoorbeeld geroepen voelen om pastoor te zijn, een herder, of dat ze geroepen zijn om onderwijs te geven, of als evangelist of wat dan ook, dan komen ze heel vaak alleen te staan. Dus dan kunnen ze er wel in opereren voor een gedeelte, maar een heel belangrijk deel blijft liggen, omdat die ruimte niet gegeven wordt door de gemeente waar ze kerken. De gemeente erkent niet altijd de genadegave die God heeft gegeven aan de mensen in het lichaam. Ze hebben hun eigen team, ze hebben hun eigen oudste, ze hebben hun eigen mensen al. En de rest komt gewoon om daarvan te ontvangen. Maar ja, die worden dan niet echt, toegerust of bemoedigd of opgeroepen om ook zelf verschil te gaan maken en wat te gaan doen en ingezet te gaan worden tot eer en glorie van zijn naam. Weet je dus, en dat is gewoon heel erg jammer. Dan zijn er ook nog mensen die denken dat ze de genadegave hebben gekregen om hun eigen kleine koninkrijkje te bouwen. En ze denken daarbij dat het allemaal om hun gaat. Maar ook dat is absoluut niet zo. Je hebt die genadegave gekregen om te dienen. Om het lichaam te dienen, om de gemeente te dienen en om God te dienen in de wereld. Weet je, en de mensen denken, zij denken dan van, weet je, ik ben gezalfd, weet je, ik heb die gave, dus nu ga ik het wel even doen. Het hangt allemaal van mij af. Maar alles wat wij zijn en alles wat wij kunnen is door de genade van God. Ik ben wat ik ben door de genade van God. En niet ik, maar de genade van God die met mij is. Weet je? Jij bent het niet. Het is Christus in jou. En het is een genadegave. Genadegave betekent onverdiende gunst. Je verdient het niet omdat je zo'n geweldige peer bent. Omdat je zo'n geweldige babbel hebt. Of omdat je zo geweldig goed bent en al die dingen. Integendeel. Als je kijkt naar de Bijbel. En je ziet bijvoorbeeld Paulus en je ziet bijvoorbeeld Petrus. Ik bedoel, Paulus had je beter in kunnen zetten om gewoon alle Joden en alles te onderwijzen. Want hij was zelf een fariseer en onberispelijk wat de wet betreft en ga zo maar door. Hij was een wetsgeleerde. Weet je, dus je had je perfect in kunnen zetten onder de Joden. En Petrus was gewoon een boer, was gewoon een visser. Dat was gewoon een simpele, ongeletterde man. Die had je beter in kunnen zetten onder de heidenen. Onder de simpele mensen. Maar God deed precies andersom. Petrus werd ingezet voor de Joden en Paulus werd ingezet voor de heidenen. Hij is de apostel van de heidenen. Hij is mijn apostel. Weet je? En waarom? Omdat God verheerlijk moet worden door jouw leven. En dus het is niet vanwege jouw talent en jouw gaven dat je ergens ingezet voor ingezet wordt. Weet je? Het is zijn genadegaven die God je geeft. En jij bent het niet. Hij is het door jou heen. En zo zijn er gewoon heel veel mensen die zichzelf heel snel een titel hebben toebedeeld en zich erin roemen en profileren naar de wereld. Ze hebben zelfs visitekaartjes met profeet die en die en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, ik noem mezelf ook evangelist, maar ik heb het niet op mijn visitekaartje staan of zo. En als je het wel zou hebben, moet je het ook zullen weten. Ik bedoel, weet je, wie ben ik? En ik hoef er verder niet over te oordelen. Maar we bedelen onszelf heel snel naar me toe. Maar weet je, ik wist dat ik een evangelist was omdat God dat aan mij geopenbaard had. Maar ik begon mezelf pas een evangelist te noemen toen iedereen herkende dat ik de gaaf van evangelist had. En dat ik functioneerde in de gaaf van evangelist. En vanwege de manier waarop ik erin wandel en de manier hoe ik het uitwandel en vanwege de bediening die God ons gegeven heeft, is overduidelijk dat ik de gaaf van evangelist heb gekregen. Maar dat is niet om mezelf daarin te roemen of alleen maar, want te laten zijn, ik ben evangelist. Nee, ik ben Johan Toet, ik ben een kind van de levende God. En omdat ik een kind van levende God ben, heeft hij mij een roeping gegeven en een zalving gegeven om uit te gaan in de bediening van evangelist. En dat is mijn taak. En dat is niet om mezelf te verheerlijken, maar dat is om het koninkrijk van God te bouwen. En dus door mensen te bereiken. En tegelijkertijd ook anderen toe te rusten, zodat ze ook kunnen gaan functioneren in de gaaf van evangelist. Of in ieder geval in het werk van evangelist. Want niet iedereen heeft de gaaf van evangelist. Maar we kunnen wel allemaal het werk van evangelist doen. Dus God zegt, als die roemt, laat hij roemen in de Heer. Als iemand gaat roemen, laat hij dan roemen in de Heer. En ik roem in de Heer. Ik ben wat ik ben door de genade van God. Amen. Dus jij kan niets. Het is hij in jou en niets minder dan dat. Wat ik ook heel veel zie in het lichaam van Christus. En opnieuw, ik zeg dat ook weer niet om te oordelen. Het zijn gewoon dingen die ik zie, die ik meemaak, die ik ervaar. En het is gewoon gebaseerd op feiten. Is dat er heel veel mensen een handje van hebben om mensen die bepaalde gaven en talenten hebben te vereren. Nou, weet je, daar wil ik wat over zeggen. Want kijk, ik vind het bijvoorbeeld zelf echt niet prettig. Hè, als mensen naar me toe komen en mij het gevoel geven alsof ik het helemaal ben. Want ik ben het namelijk niet. Nou, ik ben behoorlijk nuchter. Dus als ik thuis kom en iedereen heeft mij een veer gegeven, dan trek ik al die veer eruit. Ik doe mijn kroon af en ik zeg, Heren, ik leg het allemaal aan uw voeten. Want ik ben het niet, maar u bent het in mij. Ja, klopt, ik sta op. Ja, klopt, ik ben gehoorzaam. Ja, klopt, ik ga bewegen. Maar u doet het door mij. U doet het willen en werken in mij. U bent degene die alles door mij heen tot stand brengt. Niet ik, maar u. En dus u komt alle toe, alle eer en alle glorie en alle lofprijs tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Dus vereren vind ik zelf, je moet er maar één vereren en dat is God. En niets en niemand anders. Nooit buigen voor mensen, alleen maar voor God. Mijn knieën buigen alleen maar voor de levende God. Maar je kunt mensen wel respecteren om de gaaf die God ze gegeven heeft en het werk wat ze daarmee doen. En om hun gehoorzaamheid aan God en wat dan ook. Dus ik bedoel, ik respecteer heel veel leiders. Ik respecteer heel veel mensen in het lichaam. Ik respecteer mijn broeders en mijn zusters. Ook om hoe ze wandelen en de dingen die ze mogen doen voor koning Jezus en al die dingen meer. En ik verheug mij in de vruchten die ze mogen dragen. Ik vereer ze echt niet. Vereren doe ik alleen God. Maar ik respecteer ze wel. En dat moet je gewoon niet verwarren met vereren. De mensen die mogen wandelen en nu al verschil maken voor het koninkrijk van God, zijn slechts instrumenten in de handen van onze maker. Ze zijn niet gezalfd omdat ze zo geweldig zijn. Ze zijn gezalfd omdat God genadegaven heeft gegeven, omdat ze bereid waren om op te staan en verschil te maken. Omdat ze zeiden tegen de Heer, maak mij bruikbaar. En dat mag jij ook gewoon zeggen, maak mij bruikbaar. In 1 Korinthe 4 vers 7 staat, want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Zie je, dit is gewoon heel erg belangrijk, weet je. Er is niets wat wij van onszelf hebben, wat ons maakt wie wij zijn. Alle goede gaven zijn van boven. Alles is van hem en alles is tot hem. En dat is gewoon heel erg belangrijk, dat je dat gewoon iedere keer weer zo blijft zien. Weet je, er zijn mensen aan het lichaam gegeven om het lichaam verder te helpen. Maar het zijn niet die mensen, het is God in hen. Het is God in ons. Amen. Maar goed, de mensen die echt de zalving hebben gekregen, die echt één of meerdere gaven van de vijfvoudige bediening hebben gekregen, weten waarom zij die hebben gekregen. En ze zullen het ook alleen in die zin toepassen en uitwandelen. En dus wil ik weer even terug naar Efeze 4 vers 11... waar ik net het eerste gedeelte van geciteerd heb. En ik ga nu wat versen erbij nemen, want dat wordt vaak niet gelezen. We lezen vaak alleen dit in Efeze 4 vers 11... En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Punt. Dat is hoe het gequote wordt, dat is hoe het gesproken wordt, dat is hoe het gepredikt wordt. En de mensen denken, ja, sommigen hebben het niet, iedereen heeft het, weet je. Arme ik, maar wacht eventjes, laten we even verder gaan. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. Om de heiligen toe te rusten. Daarom is het gegeven, niet om zichzelf toe te rusten, om de heiligen toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon is het gegeven. Dus wij moeten dienstbaar zijn. Het is gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus als jij die gave talent hebt gekregen, een van die vijfvoudige bedieningen hebt gekregen, of welke bediening je dan ook hebt gekregen, is het tot dienstbetoon en is het tot opbouw van het lichaam. Niet tot opbouw van jezelf, maar tot opbouw van het lichaam. En dit is belangrijk. Dit is heel belangrijk. Want er zijn zoveel mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden. Ze vinden zichzelf echt van, ik ben Gods geschenk aan de wereld. Weet je, maar jij bent niet Gods geschenk aan de wereld. Jij bent het niet. Weet je, je kan helemaal niets van jezelf. Christus zegt, als iemand niet in mij blijft, kan hij niets. Vanuit jezelf kunt u niets doen. Zonder mij kun je geen vruchten dragen. Zonder mij kun je niets. Dat is wat Jezus zegt. Dus ga niet te veel van jezelf denken wie je ook bent. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, evangelisten, herders en leraars om de heiligen toe te rusten. De heiligen zijn wij allemaal als één lichaam die in Christus Jezus zijn. Die datzelfde fundament hebben die Paulus gelegd heeft en die Christus gelegd heeft. Hetzelfde fundament. Christus, de Zoon van de levende God, die gestorven en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden uit geloof door genade en niet door eigen werken en houden van de wet. Dat is het fundament. En iedereen die dat gelooft is een heilige en die moet toegerust worden. En daarom hebben we die vijfvoudige bediening gekregen om de heilige toe te rusten. Het is tot dienstbetoon, het is tot opbouw van het lichaam. Zodat, want dat is het gevolg ervan, dat is het doel ervan. Zodat, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Wat ook weer ongelooflijk belangrijk is, want er is geen eenheid van het geloof. En dat is waar we ons voor moeten beijveren. Om die eenheid van de vrede te bewaren. Om die band van de vrede te bewaren. Door de band van de vrede die eenheid van het geloof te bewaren. We moeten zorgen dat we met z'n allen gelijkdenkend zijn. Dat we gelijk gestemd zijn. En dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En dat we

volheid van de genade die ons beschikbaar is gemaakt. En waarbij we ons geloof in kunnen stellen. Gewoon tot we tot die volheid komen van het evangelie. Man, dat is het hele doel. Dat is waarom er een vijfvoudige bediening is. Maar dat is ook het doel van wat God wil dat we bereiken. Die volheid van Christus. De volwassen man. De grootte van de volheid van Christus. Waarom? Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn die heen en weer geslingerd worden door golven en meegesleurd worden door elke wind van leer, en er zijn wat winden van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in de liefde, daar weer die liefde, die ongekende liefde, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus het doel is dat het lichaam toegerust wordt, dat we het lichaam dienen, en met onze gaven, onze talenten, onze vijfvoudige bedieningen en alle andere bedieningen, genadegaven en werkingen die we hebben gekregen door dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Heilige Geest. Dat we dat inzetten, zodat we met z'n allen, dat betekent niemand buitengesloten, iedereen die in Christus is, met z'n allen zouden toegroeien naar hem die het hoofd is. Zodat we met z'n allen één worden van denken, één van gevoelens, één van spreken. En dat we met z'n allen één worden, zeg maar, want dat zijn wij namelijk in Christus Jezus. En we moeten zo gaan handelen en zo gaan wandelen en zo gaan bewegen. Er staat van hem uit, van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Elke band geeft ondersteuning. En weet je, gooi even alle denominaties aan de kant. Er zijn geen denominaties in de Bijbel. Er is alleen maar de gemeente en het lichaam. Amen. Dus wij zijn met elkaar de gemeente en het lichaam. En elke band is gegeven, en, zodat het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden wordt, omdat we elkaar dan ondersteuning kunnen geven, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Iedereen heeft een gave en een talent. Iedereen heeft iets gekregen. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus het lichaam krijgt alleen maar zijn groei als wij samenwerken als lichaam. Duidelijker kan ik er niet over zeggen. Wanneer jij een gave hebt gekregen uit deze vijfvoudige bediening waar we het nu in specifiek over hebben, en jij gaat daarmee zelf aan de haal en je doet niet wat in het woord wordt opgedragen, dan veronachtzaam jij gewoon de zalving en dan zul je daar verantwoording voor af moeten leggen. De zalving, de gave is niet voor jezelf. Het is om de heilige, de gelovige toe te rusten. Zodat we met z'n allen dat werk kunnen doen. Zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. Zodat we met z'n allen volwassen worden. En wanneer dus het principe van de vijfvoudige bediening wordt toegepast in een gemeente, is het de bedoeling dat die vijf bedieningen elkaar aanvullen en versterken. En als iemand een van die vijf gaven heeft, voert hij die dus niet alleen uit, maar hij herkent die bediening ook in anderen en discipelt hen, zodat ook zij die bediening kunnen gaan uitvoeren. Ja, het is dus belangrijk dat we dit doen, want als ik er alleen maar, als stel dat ik als evangelist alleen maar in mijn eentje erop uit zou gaan om het evangelie te verkondigen, hè, dan hadden we echt een probleem gehad. Want ik bedoel, de wereld is mega groot en de mensen gaan gewoon verloren als ze niet het ware evangelie gehoord hebben en een keuze kunnen maken. Weet je, dus als ik er in mijn eentje had geweest, had het een probleem geweest. Nee, zoveel mogelijk mensen moeten erop uitgaan. Het is de taak van de evangelisten om hen hierin toe te rusten. Mijn taak is het om andere evangelisten te maken. Mijn taak is om in ieder geval andere mensen toe te rusten, zodat ze zelf ook verschil kunnen gaan maken en het werk van evangelist kunnen gaan doen. Ik bedoel, ik kan niemand de gaaf van evangelist geven. Dat kan alleen God. Maar ik kan ze wel toerusten, zodat ze kunnen gaan functioneren in het werk van evangelist. En als ze die gaaf hebben, kan ik ze toerusten zodat ze die gaaf op een goede manier kunnen uitwandelen. En dat ze die tot het maximale kunnen benutten. Weet je? En zo zijn we allemaal gegeven aan het lichaam om ervoor te zorgen dat we met z'n allen opbouwen. Weet je? Ik bedoel, als jij evangelist bent, man. Weet je, je moet gewoon ondersteund gaan worden en toegerust gaan worden. En weet ik wat allemaal, weet je. En dat was gewoon helemaal niet in Nederland. Totdat ik erover begon te spreken en begon te benadrukken hoe belangrijk het is dat we zielen winnen voor koning Jezus. Die gediscipeld worden om vervolgens weer zielen te winnen en weer te discipelen. En leiders te maken en weer zielen te winnen en weer te discipelen. En weer leiders te maken, zodat het lichaam opgebouwd kan worden en kan groeien. Hoe belangrijk het belang daarvan is. En ik geef mezelf geen veer daarin of zo. Nu zie ik dat andere bedieningen ook evangelisten beginnen toe te rusten en uit te zenden. Nou, prijs God daarvoor. Halleluja. Weet je, hoe meer we dit gaan doen met z'n allen, hoe meer impact we kunnen maken, hoe meer verschil we kunnen gaan maken in het Koninkrijk van God. Maar dit is gewoon belangrijk, belangrijk, belangrijk, belangrijk, dat we met z'n allen gaan anderen gaan toerusten en in hun kracht gaan zetten. Weet je, en dat zie je ook in andere bedieningen dat ze dat doen, dat ze leiders maken en dat juich ik toe. Dat ze discipelen maken, dat juich ik toe. Want dat is zo belangrijk, dat we discipelen maken van de bekeerlingen, zodat zij ook weer, dat ze leiders kunnen worden die weer discipelen kunnen gaan maken. Weet je, en zo kan het door blijven gaan en door blijven gaan. En dan kan het zichzelf vermenigvuldigen en zo krijgt het lichaam zijn opbouw.

0: Weet je, en dus het is gewoon ongelooflijk belangrijk. Ik juich, wie je ook bent, als jij een leider bent of een voorganger bent of wat dan ook, ga ervoor zorgen dat je je lichaam, dat je het lichaam, het deel van het lichaam wat aan jou is toevertrouwd, wat jij herdert, dat je dat gaat, dat je hen gaat toerusten. Dat je niet alleen maar gaat vertellen over, weet ik veel, het boek Numeri of Deuteronomium, maar dat je ze gewoon gaat toerusten over wie zij zijn in Christus, wat zij vermogen in Christus en hoe zij verschil kunnen gaan maken en hoe zij erin kunnen gaan wandelen en kunnen gaan functioneren. En dat je ze daarin ondersteunt en dat je ze daarin bemoedigt en dat je ze daarin vrijzet en dat je ze daarin zegent en dat je ze daarin onderwijst. Dat is jouw taak als herder, om die mensen tot volwassenheid te brengen. Halleluja. Anyway. Laten we even globaal kijken naar de verschillende gaven en welke hiermee het fundament vormen van de gemeente. Nou, de apostel, het is gewoon globaal, dus er is veel meer over te zeggen. Maar de apostel heeft de taak om kerken te stichten. De apostel heeft de taak om anderen te leren hoe zij dat ook kunnen doen en om leiders van hen te maken. Dus die apostel die sticht gemeentes en hij wijst leiders aan. En wanneer die leiders aanwijst om die kerk te runnen, dan wordt hij meestal ten overstaan van de gemeente de handen opgelegd en worden zij ingezegend. Paulus deed dat bijvoorbeeld bij Timotheus. In 2 Timotheus 1 vers 6 kunnen we lezen: daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Nou, apostel Paulus stichtte vele kerken onder de heidenen, zoals Petrus dat deed onder de Joden. Maar apostel Paulus, hij is mijn apostel en ik hou echt van Paulus. Wauw. Romeinen 11, vers 13 tot en met 14. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben. Zie je, we hebben maar één apostel van de heidenen en zijn naam is Paulus. Maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zoveel zo mogelijk mijn verwanten wat het vlees betreft tot jaloersheid te verwekken en enig uit hen te behouden. Halleluja, hij is zo goed. 1 Timotheus 2, vers 7. Daartoe ben ik aangesteld, zegt Paulus, als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, staat er. Als een leraar van de heidenen in geloof en in waarheid. Dus hij was een prediker, hij was een apostel en hij was een leraar. En hij deed ook onwijs veel het werk van de evangelist. De apostel helpt ook bij het besturen van een gemeente en hij brengt orde in gemeentes waar wanorde is ontstaan. En dat kunnen we dan weer lezen in 1 Korinthe 11, vers 34. Daar staat: als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Dus hij zorgt ervoor dat alle orde is en al dat soort dingen meer. 1 Korinthe 12, vers 28. God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zie je dus, de apostel dient duidelijk de gemeente en rust hen toe om de gemeente die hij sticht, of die zijn gesticht, op de juiste manier te laten functioneren. Efeze 2 vers 19 staat: zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus dat is een beetje globaal wat de apostel doet. En dan heb je nog de profeet. De profeet heeft de taak om het lichaam op te bouwen, om anderen te leren ditzelfde te doen. De profeet spreekt openbaring die door de geest wordt geïnspireerd. Nou, een profeet kan rondreizen en verschillende gemeentes bezoeken, of hij opereert binnen één gemeente. De profeet kan in zijn ambt richting geven. En hierin is bijvoorbeeld een voorbeeld in Handelingen 13 vers 1 Handelingen 13, 1 tot en met 5. Waarin Paulus en Barnabas werden uitgezonden nadat de Heilige Geest had gesproken had. Dus de profeet kan soms heel voorspellende profetie geven over iets wat staat te gebeuren. Maar onder het nieuwe verbond is dat niet het strafgericht van God. We gaan ook nog hebben over profeten en profetieën, dus ik ga er niet te veel over in. Maar het kan wel een waarschuwing zijn, zodat we ons kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld, er staat in Handelingen 11, 28, waar Agabus een hongersnood in het hele Rijk voorspelde. Maar zijn taak is vooral om op te bouwen, te troosten en te vermanen. 1 Korinthe 14, vers 3 zegt: wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. En dan ga ik het wel hebben over wat dat vermanen dan allemaal verder inhoudt. Maar dat is niet wat wij denken. De herder heeft de taak om de kudde te hoeden, om hem te beschermen en om anderen hetzelfde te leren. Nou, Jezus is onze opperherder, halleluja. Hij heeft de hele vijfvoudige bediening wat mij betreft. Maar hij heeft ook herders gegeven om de kudde de gemeente te hoeden. En dus een herder houdt zich bezig met het voeden, het verzorgen en het leidinggeven aan de gemeente. Hij houdt die kudde bij elkaar. Hij leidt hen in de volle waarheid van het evangelie. Tenminste, dat is zijn taak om dat te doen. En wij noemen de herder in de gemeente dan vaak een pastor of een voorganger of zo. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 staat: En wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heer en u terechtwijzen en uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Nou, een goede herder die zorgt ervoor dat hij de mensen die hem zijn toevertrouwd zodanig leidt dat zij in hun bestemming zullen komen die God voor hen heeft. Hij bemoedigt hen, hij onderwijst hen, hij rust hen toe, hij luistert naar hen, hij dient hen, hij ondersteunt hen. Weet je, hij probeert de verloren schapen, dat zijn zij die uit de kudde zijn weggevallen, weer thuis te brengen en hij beschermt hen tegen dwalingen en valse leer. Dat is zijn taak om dat te doen. En op deze wijze vervult hij dan ook die taak en de gave die hij gekregen heeft. Amen. Stuk van veel meer, maar ik heb al gezegd, globaal wil ik het even aantippen. De leraar heeft de taak om anderen aangaande het woord te onderwijzen en anderen te leren hoe zij dat weer kunnen doorgeven en zelf kunnen uitwandelen. En dus de taak van de leraar, welke soms samengaat met de taak van herder, is om andere mensen te onderwijzen vanuit het woord van God. En hij doet het op zo'n specifieke manier dat anderen hierdoor worden opgebouwd, bemoedigd en groeien in kennis. Dus die leraar die heeft als het ware de capaciteit om het woord op zo'n manier uit te leggen en uit te lichten dat het voor een leek makkelijk te begrijpen is en diegene die het dan hoort, de toehoorder, dan ook echt van kan leren, zeg maar. En dus in feite doet die leraar gewoon een kennisoverdracht. En het is daarom belangrijk dat de leraar over veel kennis beschikt, zodat hij de mensen echt iets kan onderwijzen. Nou, dan hebben we de evangelist. En een leraar, nog eventjes om terug te komen, die moet wel onderwijzen wat in het woord van God staat en niet zijn eigen ideeën en opvattingen. Weet je, je moet de Bijbel gebruiken om mensen dingen te onderwijzen en niet jouw eigen doctrines. Anyway, de evangelist. Een evangelist, ik neem heel even een slokje water, if you don't mind. Dat was snel. De evangelist die heeft de taak om in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor het Koninkrijk van God. En hij heeft de taak om anderen te leren om precies hetzelfde te doen. De evangelist die heeft het vurige verlangen om de wereld in te gaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van het Koninkrijk. Hij trekt de mensen uit de duisternis en hij brengt ze vervolgens in de gemeente. Dus wat hij doet is als het ware de bouwstenen aan de gemeente leveren die de bekeringen dan weer verder kunnen discipelen om zo het lichaam op te bouwen. Maar goed, ik ben ook een evangelist en ik discipel ook zoveel mogelijk als ik kan. En ik geef zoveel mogelijk nazorg als ik kan, zeg maar, om de mensen een stukje fundament mee te geven. Onder andere ook door deze dingen die we nu aan het doen zijn. Maar de evangelist is als het ware de visser van de mensen en brengt de vangst het aquarium in. Het is een hele belangrijke en zo niet de belangrijkste taak in het lichaam. Want zonder bekeerling heb je geen discipel en zonder vis heb je geen aquarium. Amen. Ja, ben je wel een aquarium, maar is leeg. Dus maar de taak van de evangelist ligt voor een klein deel in de gemeente zelf. Dus dat is dat hij gewoon de mensen toerust, de gemeente opbouwt en bemoedigt, en lekker het geloof aanwakkert, maar ook gewoon de gemeente toerust, zeg maar, hoe zij ook het werk van evangelist kunnen doen, hoe ze verschil kunnen maken, erop uit kunnen gaan, het licht kunnen zijn in de wereld, zout kunnen zijn van de aarde, en hoe ze kunnen getuigen met hun leven, met hun wandel, de dingen die ze doen, hoe ze kunnen aanpakken, hoe ze mensen tot de Heer kunnen leiden. En ga zo maar door. Dat is heel belangrijk om die gemeente daarin toe te rusten. Dus dat is ook een deel van de taak van een evangelist, om anderen te leren om hetzelfde te doen, zeg maar. En het is dan ook tweeledig. Hè? Het bevindt zich binnen en het bevindt zich buiten, de taak van evangelist. Nou, dus wij doen bijvoorbeeld, hè, wij doen mensen winnen voor het Koninkrijk van God. Dat is mijn zalving. Dat doen we door middel van onze campagnes die we doen het hele jaar door. En daarnaast doen we missiereizen. Dat is om andere mensen toe te rusten om hetzelfde te gaan doen. We doen die One Basics, stuurgidsen, we doen podcast, radio, we spreken, doen conferenties, events en gaan zo maar door. Dat is echt om de mensen te discipelen en toe te rusten. Nou, de vijfvoudige bediening is. Dit is een beetje globaal, de vijfvoudige bediening. En de vijfvoudige bediening. Sorry hoor. Ik spreek iets sneller, iets meer dan ik dan mijn keel aan kan op dit moment. De vijfvoudige bediening is anders dan andere bedieningen. Het zijn mensen die een gave hebben gekregen om andere mensen te dienen. En ik geloof wel dat alle bedieningen, alle werkingen, alle genadegaven gegeven zijn om elkaar te dienen en elkaar op te bouwen, et cetera. Maar deze vijfvoudige bediening. Zijn gegeven aan de gemeente om de medige gelovigen toe te rusten, te leiden, te bemoedigen, op te bouwen, te onderwijzen en uit te zenden om hetzelfde werk te gaan doen. Dat is het verschil, zeg maar, met alle andere gaven en werkingen en dat soort dingen. Maar we hebben ze allemaal gekregen om te dienen. Maar deze zijn echt specifiek om de gemeente, de medegelovigen toe te rusten, op te bouwen en zodat zij hetzelfde werk kunnen gaan doen. Amen. Nou, niet iedereen hoeft die gaven te hebben om het werk te kunnen doen. We kunnen allemaal het werk doen. Niet iedereen is een leraar, maar iedereen kan iemand iets onderwijzen. Niet iedereen is een evangelist, maar iedereen kan evangeliseren. Niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profiteren. En ga zo maar door. En we moeten dus mensen leren, als je wel die gaven bezit, hoe zij dat werk kunnen toepassen in hun leven. Nou, ik kan verder heel veel overdelen nog, zeg maar. Maar het gaat erom dat niet iedereen heeft de vijfvoudige bediening, maar iedereen kan het werk doen wat in vijfvoudige bediening staat beschreven. En de vijfvoudige bediening is gegeven aan het lichaam om het lichaam toe te rusten en op te bouwen, halleluja. En dus ga gewoon ontdekken of jij misschien ook die gaven of dat talent hebt. En ga hem dan gebruiken zoals het woord ons leert dat we hem moeten gebruiken, op de juiste manier inzetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Nou, ik hoop dat jullie gezegend zijn weer. En ik hoop je te verwelkomen bij de laatste les van de fase 1, serie 1 Basics. En dan gaan we weer verder naar de volgende ronde. Amen. God bless you. Bedankt voor het luisteren. En tot dan. Doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio. Je bent niet alleen.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I am continuing my teaching through a series that I've entitled Harnessing Your Emotions. I've been teaching on this for weeks now, and I still have at least another week to go on it. But this is powerful. This changed my life. Emotions are important. I tell you, they either make life awesome or they make it miserable. And the sad fact is most people don't think they have any control over it, and that is primarily because of the influence of psychology. The Bible takes a totally different approach. The Bible says you are responsible for your emotions. Matter of fact, God gave us commands not to let our heart be troubled. He said, in the world you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. Paul commanded, he says, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. And so the Bible takes an approach that you can control how you feel. Psychology has come along and said, oh no, this is just a byproduct. Matter of fact, you're in denial. You are bottling up and hindering these emotions. You need to vent and let it out. It's a totally different approach. So I've already covered a lot of material. What I started dealing with yesterday is the way that psychology glorifies and promotes self-esteem. There is a proper attitude about self. I used the verse yesterday, Romans chapter 12, verse 3, where it says that people shouldn't think of themselves above what they should think. In other words, there is a right way to think about yourself, but there are limits on it. Basically today, our world has taken all limits off. It's all about self. You just take care of yourself. You promote yourself. It's all about you. And I gave a number of scriptures yesterday as an introduction to this. I believe what a Christian is supposed to do is to esteem who they are in Christ. Esteem their born-again self, not this physical, carnal self. It's Christ esteem instead of self-esteem. And Jesus made statements. We dealt with this, Luke chapter 14, Matthew chapter 10, Matthew chapter 16, where he says, it's in losing your life that you'll find it. And yet the mantra of this world today is it's in finding your life that it's all about. No, Jesus said it's in losing your life that you really find it. You've got to have something bigger than yourself. And sad to say, most Christians have bought into this same lie. And so I'm trying to deal with this. I'm using a bunch of scriptures. I originally had 8 pages of scriptures here that I printed out. And this by no means was all of them, but these were just scriptures on pride that really ministered to me. I cut them down to 4 pages, and yet that's still a huge amount of scriptures. First of all, let me just start with the dictionary definition of pride. And this is when it's used as a verb. When pride is used as a verb, it means to indulge in self-esteem glory. And this is what I'm talking about. The psychology preaches self-esteem. The Bible talks about self-esteem totally different, that we are to deny ourselves. And according to this definition, it's actually pride when you are esteeming yourself and promoting yourself. It's not all about you. It's not all about get as much as you can all that you get and then sit on your can. That is not the way that we are supposed to live. It's in denying ourselves. It's in putting other people ahead of ourselves that we truly find out what life is all about. So let me use just some scriptures here. And again, I say that there are hundreds of scriptures on this. These are just some of the ones that I thought would minister to you the most. Psalms chapter 10 says, "For the wicked boasteth of his heart's desire and blesseth the covetous whom the Lord abhorreth." You know, this boasting here is just, again, talking about pride, the pride of life, promoting yourself, esteeming yourself, and you bless the covetous which the Lord abhors. Colossians 3:5 says that covetousness is as idolatry. Covetousness is in epidemic proportions in the United States and most of the developed Western world today. It's all about covetousness. It goes on to say in verse 4, it says, "The wicked through the pride of his countenance will not seek after God. God is not in all of his thoughts." So what this is saying is that self-centeredness is pride. This is talking about pride, but notice it says that he's not seeking after God. God's not in all of his thoughts. This is so descriptive of most people today, and you know why? Because it's all about themselves. They are out, they are working day and night to try and get all of the things that they think are going to make them happy, and yet they're miserable. They aren't finding satisfaction in these things. It's because if you are all wrapped up in yourself, you make a very small package. It's not all about you. It's not all self-esteem. It's not all pride, which is to indulge in self-esteem. It says in Psalms chapter 40, verse 4, "Blessed is the man that maketh the Lord his trust and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies." This is talking about that we shouldn't respect the proud. Now, we're supposed to love them. We're supposed to love all people. We're supposed to be an example and reach out to them. But you know what? In our society today, the proud are glorified. They're the ones that get on the magazine covers. They're the ones that make all the news broadcasts. The people that are promoting themselves and just glorifying in themselves and glorying in themselves, drawing all of the attention to themselves, those are the people that are revered and honored. Those are the ones that get the posters made about them. The people that are heroes to young people and stuff is people that are out there just promoting themselves. Humility is not something that is really respected today. And this says, "Blessed is the man that maketh the Lord his trust and respecteth not the proud." We are not supposed to glorify and promote and respect people who are just all about themselves. Psalms 101 verse 5 says, "Whoso privately slandereth his neighbor, him will I cut off. Him that hath a high look and a proud heart will I not suffer." This is giving you God's attitude about pride. You know, you could put with this over in 1 Corinthians chapter 4, verse 7. What do you have that makes you differ from another? What do you have that you didn't receive? And if you received it, well, then why are you glorying, or in other words, esteeming yourself, patting yourself on the back as if you hadn't received it? The truth is, any good thing that's in any of us, we got it because of God. God is the one that gave you your health. God's the one that caused you to be able to prosper. If you do have natural talents, if you have developed your mind and are prospering, if you have a doctor's degree or whatever it is that you've accomplished, God is the one who gave you these advantages and stuff. And why are you glorying and esteeming yourself as if you had not received it? Boy, that's a big statement right there. This is saying that the Lord hates a high look and a proud heart. He will not suffer. Here's the way the Amplified Bible translates that verse. It says, "Whosoever privately slanders his neighbor, him will I cut off from me. He who has a haughty look and a proud and arrogant heart, I cannot and will not tolerate." You could put that together with James chapter 4 and also 1 Peter chapter 5. They both say the same thing. It says, God resists the proud, but he gives grace to the humble. When you are promoting yourself, when you are all thinking about self, when it's all self-esteem and self-promotion, God resists that. Boy, that's a huge statement right there. Almighty God puts himself against people who are just full of themselves. I'm telling you, if you are sitting on the throne of your life, you are hurting yourself. The way to really find your life is to lose your life, to get off of that throne and let God take that position. He should be the one that you glorify and worship and not yourself. Psalms 119, verse 21 says, Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments. The Lord hath placed our curse upon Jesus, Galatians 3:13. So we aren't going to be cursed the way that this is talking about. In the new covenant, Jesus made a difference. Yet, even though God's removed the curse and placed it on Jesus, it's still something that's displeasing to him. It says that they are cursed. In Psalms 138, verse 6, it says, Though the Lord be high, yet hath he respect unto the lowly, but the proud he knoweth afar off. Man, I don't want God to know me afar off. I want to be close to the Lord. And you know what'll drive him afar off is your pride, your arrogance, your self-esteem. Proverbs chapter 6, verse 16 says, These six things doth the Lord hate. Yea, seven are an abomination unto him, a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren. So this is listed as one of the things that the Lord hates is a proud look. Proverbs chapter 8, verse 13, The fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way, and the forward mouth do I hate. Let me just ask you this. Do you really hate pride? I would suspect that most people watching this program would probably say yes because of the connotation that's associated with pride. We think of it as arrogance and stuff like this. But in practice, I would say that the average person absolutely embraces pride. And this psychology that has promoted self-esteem and you feeling good about yourself, there are people that have heard this and they actually believe that the promotion of self is all godly. That it's really a good thing. You know, I was in a store and I heard a man talking to a woman. I didn't get the whole conversation, but he was saying, if I don't take care of myself, who will? I've got to promote myself. I've got to take care. I've got to do this. And you could tell that this was just his heart cry. And yet that's not the way that a Christian should be. It says over in Romans chapter 12 that vengeance is mine. I will repay. Jesus told us when somebody smites you on one cheek, turn the other and let him hit that cheek also. Jesus said that when somebody sues you at the law and takes your coat, give them your cloak also. In other words, instead of promotion of self, taking care of self, exalting self, self-esteem, we need to humble ourselves. And we need to let God be the one that avenges. God said, I will avenge. I will repay. And we need to let God take care of this. You know, I don't want to go into detail because I don't want to give away any names or any specifics. But just yesterday, I was dealing with a situation where, man, I've been unjustly criticized. And I mean, that's not a subjective opinion on my part. This was stuff that was in the paper. It is absolutely wrong. You could go through and just mark detail after detail after detail. And it was wrong. And you know what? I could set the record straight, but I didn't want to go public and get into a fight with somebody in the papers and make the, I mean, the papers would love it because, man, it would sell papers for me to get into a public argument with somebody else and doing things. And yet at the same time, it was just totally wrong. The things that had been said, it could be proved wrong on so many different levels. And so I was debating and praying about it yesterday. God, what do I do? Do I just turn the other cheek, which I'm willing to do, but does this guy need to be stopped? Does he need to be silenced? Does the truth need to be put out there? And you know what? I basically prayed about it a long time and basically just decided that I'm going to let God take care of it. And you know what that is? That's humbling yourself. Instead of me getting out and having to promote and defend myself, I just humbled myself and said, God, I'm going to let you take care of it. And it turned out that two of the city officials, the main leaders, they said, we're going to take care of this. We'll deal with it. They've taken a lot of information from me. They've put it on the city website. And I guarantee you, it's going to be 1,000 times better than if I had gotten involved in this myself. But see, most people, pride will cause you to sit there and feel like, I've got to defend myself. I've got to promote myself. If I don't take care of myself, who will? Well, that might be true if there wasn't a God who said that vengeance is mine. I will repay, thus saith the Lord. And you just need to let God become your defender. You need to let God take care of things. See, this is what he's talking about. He says that you should hate this pride, this promotion and exalting of yourself. And yet most of us have embraced it to such a degree that if anybody criticizes us, if there's anything put out that could possibly be used against us, most of us don't give God a chance to defend us. We're out there so much defending ourselves and promoting ourselves that God couldn't get a word in edgewise. I'm telling you, that's pride. That's self-exaltation. And that's what's being promoted today. I guarantee you, the average person wouldn't give God a chance to defend them. You know, I could give you hundreds, literally, that's not an exaggeration. It's not a hyperbole. I could give you hundreds of examples where people have come against me and it's done things and I just chose to let it go and to let God be the one to do it. And God has turned the situation around in ways that I never could. You know, there's one man that I'm thinking of that he was a part of this Full Gospel Businessmen's group in Lamar, Colorado. And I don't know exactly why he hated me, but he hated me. And he just said terrible things about me and turned people against me. I'd go to these Full Gospel Businessmen's group and I'd sit down, my wife and I, and there would be at a table where other people were eating. And we'd sit down, you know, before the speaker got up. And they would all just pick up their stuff and leave us. I mean, they ostracized us. They treated us badly. He said terrible things about me. He had people burn my books. And this man had never meant me. We had never meant. And yet he just did everything he could to turn people against me. He said I was a cult, et cetera, et cetera. And anyway, I moved from Lamar, Colorado to Colorado Springs. And I went to a Full Gospel Businessmen's group in Colorado Springs. And Joe Nay, who was a man that was like a mentor to me, was the speaker. It was a 5-day conference. Joe spoke morning and night. And every time Joe got up, he said something about me. He had me come up and greet the people. And he would talk about how God was using me and blessing me and things like this. So for 5 days, twice a day, Joe had me get up and say something and just said all these complimentary things about me. And finally, on the last night, in front of like 500 people, or I'm not sure how many, but anyways, there was hundreds of people there. The last night, this man, while I was up there talking, just runs to the front in front of 500 people, falls on the ground, grabs my feet, and starts crying and begging me to forgive him. And like I said, I'd never met this man. I didn't know who he was. And when he finally told me that he had done all of these things, had people burn my books and had said these terrible things. And he says, but here I've been for 5 days and every day, Joe, as you get up and say something. And he finally repented publicly. You know, if I would have confronted this man and somehow or another tried to make all of this work out on my own, you know what? Even if I would have somehow or another converted him and got him to come over and see that I wasn't of the devil, etc., it would have been one-on-one between me and him, and that would have been good, but it wouldn't have been near as good as to have him publicly come and confess this and repent in front of all of these people. And we actually became friends. Jamie and I went over and ate at his house and had a good time with him, and we became friends, went to church together. God can take care of you better than you can take care of yourself. But if you are full of pride, if you are exalting yourself, if you are going to defend yourself, then there's no need for God to do it. You know, you have to cast your care about these things over on the Lord and free God. Give God the freedom and the liberty to be the one that defends you. But God couldn't get a word in edgewise with most of us because we are so self-centered and so into promoting ourselves. The reason it hurts you so much when people criticize you is because of your selfishness, because of your love for yourself. If you were truly dead to yourself, the way that those other verses that I've already used talk about, that you have to die to yourself, you have to deny yourself and take up your cross. If you were truly dead to yourself, you wouldn't care so much when somebody says something about you. If you died to yourself, you know, if you had a corpse in front of us right now, You could ignore that corpse. You could insult the corpse. You could spit on the corpse. You could hit the corpse. But if it's a corpse, it's not going to respond because it's dead. If you are so hurt by what people have said or done to you or the way they've neglected you or whatever, it's because you haven't died to yourself. It's because you are into this self-esteem. It's because self is so important to you. You need to find that there's something bigger than self, and that's God and other people. Man, I could just say a lot of things about that. Proverbs chapter 11, verse 2 says, "When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom." Are any of you dealing with shame right now? If you are, it's because you're proud. It's because self is such a big thing to you. Did you know when you truly die to yourself, you will make mistakes, you will do things that can bring shame, that can bring embarrassment. But when you are dead to yourself, you can just immediately run back to the Lord and say, "God, I messed up again, but praise God for who I am in Christ. Thank you for my identity in you," and you can feel secure and you can get rid of that shame. If you are living under shame, it's because you're a very proud person. You're a very person who's into esteeming yourself. Proverbs 13:10. Boy, this is a big one. Matter of fact, this little booklet that I've got right here, that's what this whole booklet is about. Self-centeredness, the source of all grief. It's based on this verse, Proverbs 13:10. "Only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom." Man, this is a huge statement. It says only by pride. It didn't say pride is the leading cause or one of the main reasons. It says only by pride, self-esteem, self-promotion comes strife. Man, that is huge. That is a huge statement. And I know that there's most people watching this program that just totally disagree with that, and you aren't going to let the Bible get in the way of what you believe. I had a guy come up to me one time and he says, "Look, I've listened to what you said, but I can guarantee you I don't have pride." He says, "If anything, I've got low self-esteem." He says, "I just hate myself. I'm constantly down on myself, and yet I'm a very angry person." He gave me examples of how he lost his temper. And I had to redefine pride for him, because pride isn't only exalting yourself, but pride is also hating yourself and debasing yourself. It's like you got this stick here. And you know, there's one end on it that's pride, arrogance. But over here, low self-esteem. It's the same stick. It's just an opposite end. I believe that pride, in its simplest definition, and you can define it in many ways, but the simplest way, it just means self-centeredness, selfishness, self-dependency. And you could be centered on yourself as being you're better than everybody else, or you can be centered on yourself as being that you're worse than everybody else. But it's your selfishness, self-centeredness, that is the source of all grief in your life. You know, that is a huge statement, which again, I know that the vast majority of people watching this program probably discount that and think, "Well, that's not true." I encourage you to get this little booklet. It's a part of this whole package that we're doing. But I tell you, this is a deal changer. This would absolutely change your life, and I encourage you to get it. This right here is worth the price of this entire package. But you need to understand that only by pride cometh contention. The only thing that makes you angry is not what people are doing to you. It's what's on the inside of you that makes you so sensitive, so insecure, that people's criticism of you is having that impact. Boy, those are big statements. I'm out of time today, but I do want to encourage you to please get these materials. I've got this book entitled Harnessing Your Emotions. I've got teaching on CD and DVD, and then we have an entire package that includes this teaching on self-centeredness, the source of all grief, anger management, and also how to be happy. And then that whole package has this mug in it that we've entitled Get a Grip is the name of this whole package. So listen to our announcer and please call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Welkom allemaal. We gaan van start en ik heb er zin in. En dit wordt het thema: stierf Jezus voor onze ziektes. Stierf Jezus voor onze ziektes. En de reden dat ik dit thema weer ga behandelen is dat mijn boek Jezus aanraken 25.000 exemplaren waren op, waren helemaal uit. Ik wil het zeggen uitverkocht, maar we geven ze gratis weg. Dus ik denk niet dat je dan uitverkocht kan zijn. In ieder geval, ze waren allemaal op. Allemaal weggegeven. Enorm veel mensen bleven bestellen. Dus we hebben besloten om 10.000 nieuwe te bestellen. Die zijn binnengekomen vorige week. Deze week zijn we alle bestellingen weer aan het verwerken. Dus als je het boek nog niet hebt, bestel het. Lees het. Bouw je geloof. Het gaat je zo enorm zegenen. En we krijgen zoveel getuigenissen daaruit terug. En tegelijkertijd, ondanks dat we dus enorm veel mensen kunnen bereiken met deze boodschap over genezing, zijn er twee dingen. Ten eerste, dat de duivel doet er alles aan om deze boodschap van genezing en van dit evangelie van Jezus Christus tegen te houden, tegen te werken en te bekritiseren, zodat mensen niet geloven. Dat mensen niet geloven dat Jezus wil genezen. En de Bijbel spreekt er ook over, en dat is het evangelie van Lucas uit mijn hoofd, daar staat dat de duivel die steelt het woord uit de harten van mensen opdat ze niet geloven en zalig worden. Even kijken dat ik het heel snel kan vinden. Ja, Lucas 8 vers 12. Nou, dat woord zalig, dat betekent ook genezen, betekent vergeven, maar ook genezen en bevrijden. Dus de duivel wil altijd het woord van God stelen uit de harten van mensen, opdat ze het niet geloven en opdat ze dus de vruchten niet van hebben. En daarom is het zo belangrijk dat we dit woord blijven prediken, blijven onderbouwen. En ook in mijn eigen leven heb ik het vaak meerdere keren nodig om het te horen en te horen en te horen. De Bijbel zegt niet voor niks in Romeinen 10 vers 17, geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Het is niet één keer horen. Het staat in de continuïteit, om het zomaar te zeggen. We moeten het horen en horen en horen en horen. En daarom gaat deze uitzending gaat je ook echt enorm helpen. Dus weet je, ik merk gewoon dat mensen moeten het meerdere keren horen. En ik merk dat deze boodschap over genezing ook onder aanval staat vanuit het koninkrijk van de duisternis. Omdat ze niet willen dat mensen dit horen. Dat ze niet willen dat mensen dit geloven. Omdat ze niet willen dat mensen gered worden, genezen worden en bevrijd worden. De duivel wil niks liever dan mensen gebonden houden in ziekte. In Lucas hoofdstuk 18 Volgens mij is Lucas 18, of het is Lucas hoofdstuk 13. Ik wil je de goede tekstverwijzing geven. Dus daar staat het verhaal van de vrouw die kromgebogen is. Volgens mij is het Lucas hoofdstuk 13 en is die vrouw. Even kijken of het daar staat. Het is Lucas hoofdstuk 13 en er is daar een vrouw, zo is het inderdaad, die al 18 jaar een geest had die haar ziek maakte. Een demonische geest. Dus de duivel had die vrouw al 18 jaar gebonden met ziekte. En Jezus zegt, moet deze vrouw niet deze dag verlost worden van deze band? Want de duivel heeft haar 18 jaar ziek gehouden. Dus de duivel wil mensen ziek houden. En ik merk daarom ook dat deze boodschap onder aanval staat. En als een boodschap onder aanval staat, moet je niet terugtrekken. Dan moet je vooruittreden. En gewoon blijven prediken wat het woord van God zegt. Dus dit gaat je echt enorm zegenen. En vanavond wil ik deze kernvraag beantwoorden. Stierf Jezus voor onze ziektes? De offerdood, de kruisdood van Jezus. Toen Jezus stierf aan het kruis, is hij toen ook gestorven om onze ziekte te genezen. En deze vraag is eigenlijk de kern van de genezingsdoctrine. Het is het centrum van de genezingsdoctrine. En er is altijd een groep theologen en een groep mensen die zeggen, nee, toen Jezus stierf aan het kruis, en als de Bijbel zegt, hij heeft onze ziekte gedragen, dan is dat symbolisch. Dat staat voor de ziekte in onze ziel, de ziekte in onze geest. Het staat symbool voor zonde. Daarvoor is Jezus gestorven aan het kruis. Maar je mag niet denken dat Jezus ook fysiek voor alle ziekte aan het kruis betaald heeft. En dat is best wel een groot gedachtegoed die bij heel veel mensen heerst. En waarom is dit nou de kern van de genezingstheologie? Dat is eigenlijk, hier komt het op neer. Als Jezus niet gestorven is voor onze ziekte aan het kruis, dat betekent dat je kan zeggen dat genezing alleen voor de tijd van Jezus was, of alleen voor de tijd van handelingen. Of dat genezing soeverein is in de hand van God en God kiest wie hij wel en niet geneest. Al die dingen kan je prima onderbouwen als je gelooft dat genezing niet onderdeel is van de kruisdood van Jezus. Jezus daar de prijs niet voor heeft betaald. Maar, als je gelooft dat Jezus, toen hij stierf aan het kruis, toen Jezus gemarteld werd voor ons, als je gelooft dat hij dat deed, zodat wij in ons fysieke lichaam ook genezing zouden ontvangen, dan kunnen al die andere argumenten niet meer gelden. Dus dat betekent, dus als je gelooft dat Jezus door de kruisiging, door zijn offer, heeft betaald de prijs voor onze ziektes, dat betekent dat God altijd iedereen overal wil genezen. Want Jezus is gestorven voor onze zonden, dus God wil altijd mensen redden. Dus niet de vraag, wil God iemand wel of niet redden? God bepaalt. Nee, als maar iemand de Heer aanroept, wordt hij gered. Dus God wil altijd redden. God wil iedereen redden. De Bijbel zegt, God wil niet dat iemand verloren gaat.

Genezing door het offer van Jezus is ten eerste aangekondigd door de profeten, ga ik laten zien, aangetoond in het leven van Jezus, vervuld in het sterven van Jezus en bevestigd door de apostelen. En daar gaan we vanavond naar kijken. Het is aangekondigd door de profeten, aangetoond in het leven van Jezus, vervuld in het sterven van Jezus en bevestigd door de apostelen. Nou, nogmaals, waarom is dit belangrijk? Omdat er een grote groep mensen en ook theologen, bijbelgeleerden, blijft onderbouwen dat het, als de Bijbel zegt dat Jezus stierf voor onze ziektes, dan zeggen mensen, maar dat was geestelijk, dat was symbolisch, dat gaat over de ziekte van de ziel, dat gaat over zonde, daarvoor is Jezus gestorven, maar niet voor in fysieke ziektes. Dus daarom gaan we kijken naar wat zegt de Bijbel er echt over. En ik hoop ook dat je deze uitzending kan sturen naar mensen om ze hiermee te bemoedigen en ze te zegenen. Nou, we gaan kijken, ten eerste, het is geprofeteerd door de profeten. En dan gaan we eens kijken naar de bekende profetie uit Jesaja hoofdstuk 53. En dan gaan we lezen vers 3 tot en met 5. Dat is het bekende tekst. Jesaja 53, vers 3 tot en met 5. Hij, dit spreekt over de Messias, over de leidende dienstknecht, over Jezus. Hij was veracht, hij werd afgewezen. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Weet je, Jezus was niet om aan te zien toen hij stierf aan het kruis. Zo verminkt, zo erg was die kruisdood. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. En dan staat er dit. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten, andere vertaling zegt ons leed, waar wij onder lijden, heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Oké, wat staat hier? Jezus was bekend met ziekte. Hij heeft onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten, ons leed heeft hij gedragen. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Nu is de grote vraag. Als we deze tekst lezen, is de allergrootste vraag, is dit symbolisch en geestelijk? Is het een verwijzing naar zonde? Of spreekt het over fysieke ziektes in ons fysieke aardse lichaam? Dat is de vraag waar het allemaal om draait. En mensen die niet geloven in genezing, of die tegen genezing zijn, zullen zeggen, het is symbolisch, het spreekt over zonde. En de zonde, daar hebben ze altijd een hele mooie naam voor. He, ziekte is de zonde, of zonde is de ziekte van de ziel. En de ziekte van de geest, en dat wil God genezen, zodat je gered wordt en naar de hemel gaat. En in de hemel wordt uiteindelijk iedereen genezen. Nou, het klopt zo dat in de hemel iedereen gezond is. Maar de kernvraag is, toen Jezus hier stierf aan het kruis, was hij toen, gaat het over fysieke ziekte? Waar gaat dit over? Nou, het woord ziekte, dus de Bijbel zegt, onze ziektes heeft hij op zich genomen. Dat was vers, even kijken, dat was vers 4. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Dit woord ziekte komt 24 keer voor in de Bijbel. Dus dit exactezelfde woord ziekte in het Oude Testament, in het Hebreeuws, als de Bijbel zegt, hij heeft onze ziekte gedragen, komt 24 keer voor in de Bijbel. En het betekent iedere keer fysiek ziek zijn. In je lichaam ziek zijn. Ziekte hebben. Lichamelijk ziek zijn. Dus de Bijbel zegt in Deuteronomium 7, vers 15. De Heere zal alle ziekte van u weren. En geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte die u hebt leren kennen, zal hij u opleggen. Maar hij zal ze geven aan alle die u haten. Dus hier zegt de Bijbel. De Heere zal alle ziekte van u weren. En geen van de verschrikkelijke. En dat is hetzelfde woord ziekte. Dus nu is de vraag, als mensen zeggen, Jesaja 53, ziektes is geestelijk, dan moet je ook zeggen dat God geestelijke ziektes over Egypte liet komen met de plagen. En er waren waarschijnlijk ook geestelijke kikkers en geestelijke sprinkhanen. En het was allemaal geestelijk. Dan moet je dat consequent toepassen. Dan moet je zeggen, ja, maar dan is dat ook geestelijk. Of je moet zeggen, nee, dat waren fysieke plagen, die zijn echt gebeurd. Maar dat betekent dat

0: Hij is ook fysiek voor onze ziekte, is gestorven. Jesaja 38, vers 9. Dat is nog, ik heb een aantal voorbeeldteksten even. Dat gaat over de koning Hiskia. Dit is het geschrift van Hiskia, de koning van Juda. Toen hij ziek geweest is en van zijn ziekte genezen was. Nou, was Hiskia die geestelijk ziek? En voelde hij zich geestelijk aangevallen? Of was hij gewoon fysiek ziek in zijn lichaam? Nou, iedereen die het verhaal kent van Hiskia, weet dat hij fysiek ziek was in zijn lichaam. 1 Koningen 17, vers 17. Het gebeurde na deze dagen dat de zoon van de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte was zeer ernstig, tot er geen adem in hem overbleef. Dus die jongen stierf. Nou, ging deze jongen geestelijk dood in dit verhaal in 1 Koningen 17? Of ging de jongen fysiek dood? Hij ging fysiek dood. Hij leed aan ziekte en die ziekte zorgde ervoor dat hij stierf. En later genas de profeet hem weer. Nou, deze is helemaal mooi. 2 Koningen 1 vers 2. Daar staat... Dit is leuk, want ik weet al welke grap ik ga maken. Ahazia viel door het traliewerk van zijn bovenkamer dat in Samaria was en werd ziek. Hij stuurde boden en zei tegen hen, ga raadpleeg Baal-Zebub, de god van Ekron, en vraag of ik van deze ziekte genezen was. Nou, is Ahazia geestelijk door zijn raam gevallen van zijn kamer? En is hij daardoor voelde hij zich niet zo lekker? Of is Ahazia fysiek naar beneden gevallen en is hij daar fysiek ziek van geworden? Heeft hij daar fysiek onder geleden? Als je zegt dat Jesaja 53 geestelijk is, mag je ook zeggen dat Ahazia uit een geestelijk raam viel en zich vervolgens geestelijk niet zo lekker viel. Voelde. Psalm 41 vers 3. De Heere zal hem ondersteunen op zijn rustbank. Als hij ziek is, maakt u zijn hele ziekbed anders. Een andere vertaling zegt, als hij ziek is, richt de Heere hem op. Oké. Dus dit woord ziekte uit Jesaja 53. Is dit fysiek ziek zijn of is dit geestelijk ziek zijn? Dit is fysiek ziek zijn. Als Jesaja geestelijk ziek zijn in gedachten had toen hij dit profeteerde, dan had hij een heel ander woord gebruikt. Nou, het betekent ook 4 keer, en dit is wel belangrijk, want dit is vaak om mensen te onderbouwen. 4 keer, de Engelse Bijbel noemt het woord grief, rouw of verdriet. Dit woord ziek zijn wordt ook 4 keer verdriet genoemd in de Bijbel, maar dat is 2 keer uit deze tekst in Jesaja 53. Dus in 2 andere gevallen betekent het rouw of verdriet. Maar als je die gevallen opzoekt, gaat het over rouw of verdriet hebben vanwege fysieke ziektes. Dus, ik weet niet, hebben we daar een dia van? Jeremia 6 vers 7? Ja. Het woord rouw of verdriet of grief in het Engels, daar staat bijvoorbeeld in Jeremia, en die profeteerde de ballingschap. Mozes had al geprofeteerd in Deuteronomie 28 dat als het volk niet gehoorzaam was, dat ze weggevoerd zouden worden in ballingschap en dat er ziekte zou komen. Kan je lezen, was onderdeel van de vloek. En hier profeteert Jeremia over. Die profeteert over de belegering van de stad. En dan zegt hij, zoals een bron zijn water opwelt, zo welt zij haar slechtheid op. Geweld en verwoesting wordt in haar gehoord. Voor mijn aangezicht is voortdurend ziekte en plaag. Dat is dat woord. En het was zo, omdat er heel veel honger was, et cetera, was er gewoon fysieke ziekte en een fysieke plaag. Jeremia 10 vers 19. Wee mij om mijn breuk, mijn wond is pijnlijk. En ik zelf had gezegd, zeker, dit is een ziekte, ik moet die dragen. Nou, punt is, dit verwijst weer naar fysieke, lichamelijke ziektes, plagen en ellende. En daarvan zegt dus de Bijbel in Jesaja 53, die heeft Jezus voor ons gedragen. Dus mensen die geloven dat het geestelijk was, dit is wat ze moeten doen. Ze moeten 24 teksten negeren en er 2 verdraaien om te onderbouwen dat dit geestelijk is. Je moet moedwillig het woord van God verdraaien om dit zo bewust te onderbouwen. Of je moet helemaal geen kennis hebben en gewoon navertellen wat je aangeleerd is. Maar als je gaat onderzoeken wat het woord van God zegt, kijken wat er gebruikt wordt, in welke verhalen het gebruikt wordt, kan je maar tot 1 conclusie komen. Of je moet het bewust verdraaien. 1 van de 2. Nou, dan staat er, niet alleen Jezus heeft onze ziekte gedragen, dan staat er meteen naast, in Jesaja 53, dan staat er in vers 5, door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dan is de vraag, dit woord voor genezing, is dat geestelijke genezing betekent dat vergeving. Dat we in onze ziel en onze geest genezen worden. En begrijp me goed, dat worden we ook. Weet je, Jezus vergeeft al uw zonde. Maar dat is niet waar dit thema over gaat. Dus dit woord genezing, als het staat, hij heeft door zijn striemen is er genezing gekomen. Spreekt dat over vergeving, over genezing in je geest en in je ziel, of spreekt het over fysieke genezing? Nou, het woord door zijn striemen is er genezing gekomen. Dit staat er letterlijk. Het is het bekende Hebreeuwse woord rafa. Rafa. En heel veel mensen zullen het woord wel kennen, maar genezing, er is rafa door zijn striemen. Nou, waar komt dit woord van in voor? In de bekende naam Jehovah Rafa. Uit Exodus 15, vers 26. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God, doet wat juist is in zijn ogen, zijn geboden gehoorzaamt, zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Of de Heere, uw dokter. Jehovah Rafa staat er in de grondtekst. God zegt, ik ben Jehovah Rafa. Ik ben de Heere, je dokter. Ik ben de Heere die geneest. Dat is het woord, als er staat wordt, door zijn striemen zijn wij genezen. Door zijn striemen zijn wij Rafa. Het is één van de namen van God. God heeft zichzelf geneesheer genoemd. Hij zegt, ik ben de Heer, uw geneesheer. Ik ben de God die je geneest. Ik ben de God die je heel maakt. Ik ben God, jouw dokter. En er zijn er nog steeds mensen die zeggen, ja, ik weet niet of God wel wil genezen. Als God niet wil genezen, had hij zichzelf geen dokter genoemd. Had hij zichzelf geen heelmeester genoemd. Had hij niet zijn naam verbonden aan het woord genezing. God zegt, ik ben genezing. Ik ben de Heere die geneest. Ik ben de Heere die herstelt. Ik ben de Heere die beter maakt. En dat woord gebruikt Jesaja als hij zegt, door zijn striemen zijn wij genezen. Door zijn striemen zijn wij Rafa. Het betekent 57 keer in de Bijbel betekent genezen. Fysiek genezen. Betekent dokter, het betekent herstellen, beter maken. Elke keer betekent het dat. Dus in Genesis 20, vers 17, daar zien we ook, bijvoorbeeld Abraham bad tot God en God genas, God Rafa, Abimelech. En Abimelech had de vrouw van Abraham gepikt, dat is nooit een goed idee. En dan zorgt God dat hij geen kinderen meer kan krijgen, totdat Abraham voor hem bidt en dan geneest, dan Rafa. Dan geneest die man. En dat was dus fysiek, dat was letterlijk zo. Het was niet zo dat die man geestelijk geen kinderen meer kon krijgen. Dat hij geen kerk kon starten. En dat zijn geestelijke kinderen, dat had niet goed. Nee, hij kon fysiek geen kinderen meer krijgen. Totdat Abraham voor hem bad en God hem fysiek genas. Dus elke keer. Dus als de Bijbel zegt, door zijn striemen zijn wij genezen. Dat er door zijn striemen zijn wij Rafa. Het is één van de namen van God. Het is de Heer, uw geneesheer. En als de Bijbel zegt, hij heeft onze ziekte gedragen, betekent het altijd fysieke ziektes. Fysieke ziektes. En natuurlijk zijn er ook tekstverwijzingen waar wat spreekt over geestelijke ziekte en ellende. Maar dat is niet de kern als je kijkt wat hierom gaat en wat de grote lijn laat zien van het woord van God. En je moet nooit op uitzonderingen doctrine bouwen, maar gewoon op wat is de grote lijn, wat is het vaste woord. Wat is de grote lijn in de Bijbel? Dus, dat is dit. Jesaja profeteerde 700 jaar ongeveer voordat Jezus kwam. Profeteerde Jesaja dat de Messias zou komen. Dat hij hun ziekte zou dragen en zou genezen. Oké, vervolgens. Dus dit was 700 jaar voor de komst van Christus. En ik vertrouw erop dat dit je helpt. Weet je, dit heeft mij weer gezegend toen ik hier vandaag indook. Nog dieper indook om dit gewoon tot me te nemen. Dus 700 jaar voor Christus ongeveer profeteerde Jesaja dit. Dan verschijnt Jezus op het toneel. Wat begint Jezus te doen zodra hij gedoopt is in de Jordaan? Vervuld wordt met de Heilige Geest. Hij gaat bidden en vasten. Vanaf dan trekt hij de synagoge rond. Hij genast de zieken en hij dreef de demonen uit. En dan staat er dit in Matteüs hoofdstuk 8 vers 16. Waarom? Weet je, God wist waarschijnlijk al dat er mensen zouden zijn die zouden zeggen, nee, dat is niet fysiek, dat is geestelijk. Matteüs 8, vers 16. Dan staat er dit. Er staat, toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem, bij Jezus. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. Toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Oké. Nou, God wist waarschijnlijk al dat er mensen zouden zijn die zouden zeggen, ja, maar het is geestelijk en het is allemaal de ziekte in de ziel en de ziekte in de geest en het spreekt profetisch over zonde. God wist al dat er mensen zouden zijn die dat zouden zeggen. Dus even voor de zekerheid is er nog bij een genezingsverhaal gezet waar Jezus fysiek mensen geneest. Weet je, sommige mensen zeggen, ja, maar Jezus geneest mensen die geestelijk ziek waren. Bartimeus zat niet langs de weg te bedelen omdat hij geestelijk blind was. Die man die was stekenblind, die kon niks zien. De bloedvloeiende vrouw was niet geestelijk aan het bloeien. Ze was ook niet symbolisch aan het bloeden. Ze was ook niet profeet. Ze was gewoon fysiek ziek. Die man bij Bethesda zat daar niet 38 jaar lang geestelijk ziek te zijn. Hij was gewoon ziek. Die verlamde mensen waren niet geestelijk verlamd. Ze waren niet geestelijk blind. Ze waren niet geestelijk doof. Ze waren niet... Het was fysieke ziektes. En als de Bijbel zegt, terwijl die mensen, hij genas allen die er slecht aan toe waren, opdat vervuld werd. Een andere vertaling zegt, opdat vervuld zou worden. Wat gesproken is door de profeet Jesaja, toen hij zei, en er staan deze twee dingen, hij heeft onze zwakheden, dus onze smarten op zich genomen en onze ziektes gedragen. Oké, dit woord zwakheden. Dan is weer de vraag, is dit fysiek of is dit geestelijk? En dan staat er dit, als het woord zwakheden in de evangelie. Weer een aantal voorbeelden. Want ik wil je gewoon laten zien dat je... hier hebben we een dia van. Dat dit, dat als je kijkt, als de Bijbel zegt, hij heeft onze zwakheden gedragen of op zich genomen. Dat woord zwakheden, is dat, zijn dat fysieke, lichamelijke zwakheden of zijn dat... geestelijke. Lucas 5 vers 15. Vele scharen betekent niet een schaar die in je brola ligt naast het potlood. Dat betekent vele menigtes, vele mensen stroomden samen om, en er staat er, zich te laten genezen van hun ziektes of van hun zwakheden. Dat is hetzelfde woord. Lucas 8 vers 2. Dat spreekt over de vrouwen die genezen waren van boze geesten en van hun ziektes. Lucas 13, deze heb ik al gelezen. Er was een vrouw die reeds 18 jaar een geest, een demonische geest van zwakheid had. Maar Jezus heeft daarvoor betaald. Daarom zegt Jezus tegen haar, vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. Nou, was die vrouw al 18 jaar geestelijk kromgebogen? Of was ze fysiek kromgebogen? Ze was fysiek kromgebogen. De Joden probeerden Jezus niet naar dat verhaal te stenigen omdat iemand geestelijk genezen had. Nee, iedereen zag het wonder gebeuren. Het gebeurde voor hun ogen. Johannes 5 vers 5. Er was een man die 38 jaar lang ziek geweest was. Die in zwakheid zat, staat er letterlijk. Die in zijn zwakheid geweest was. Johannes 11 vers 4. Gaat over Lazarus. Toen Jezus het hoorde, zeide hij, deze ziekte is niet tot de dood. Nou, was Lazarus geestelijk ziek en zwak? Of ging Lazarus fysiek dood? Ze hadden Lazarus niet in het graf gelegd omdat hij zich geestelijk niet zo lekker voelde. Ze hadden hem in het graf gelegd omdat hij gewoon fysiek dood was en gestorven was aan zijn ziekte. Handelingen 28, daar komt Paulus op het eiland van Maltus. En daar staat er, alle op het eiland kwamen... die leden onder de zwakheden of onder de ziektes en hij maakte ze gezond. Dus dit is het woord zwakheden. Iedere keer als dit woord zwakheden gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, gaat het over fysieke zwakheden. En nogmaals, Matthäus zegt dus, al die mensen die Jezus genas, is een vervulling, is de vervulling van de profetie dat de Messias zou genezen. Dan heb je het woord ziektes. Want er staat, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziektes gedragen. Iedere keer, je kan het bijna al raden, als het woord ziektes gebruikt wordt, gaat het om fysieke ziektes. Matthäus 4 vers 23. Hij genas alle ziektes en alle kwalen onder het volk. In vers 24, alle die ernstig ongesteld waren, allerlei ziekten en pijnen. Matthäus 8, vers 17, hebben we net gelezen. Onze ziekte heeft hij gedragen. 9, vers 35, hij genas alle ziektes. Matthäus 10, vers 1, gaf zijn discipelen macht en autoriteit over alle ziektes en alle kwalen. Ik kan door blijven gaan, er zijn zoveel teksten. Marcus 1, hij genas velen die ernstig ongesteld waren door allerlei ziektes. Hij gaf ze, Marcus 3, vers 15, macht om de ziekte te genezen. Lucas 4, vers 40, die ziekte hadden en lijden aan kwalen maakte hij gezond. Etcetera, etcetera.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee! Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Oké, vervolgens de vervulling. Nou, Jezus heeft ook letterlijk fysiek in zijn lichaam die ziekte, die pijn, die ellende gedragen. Matthäus 27, vers 26, daar staat dit. En hij liet Barabbas voor hen los. En nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Nou, als de Bijbel zegt, door zijn striemen bent u genezen. Welke striemen, waar spreekt het dan over? Het spreekt over de striemen die Jezus kreeg toen hij gegeeseld werd vlak voor de kruisiging. Heel veel mensen beseffen niet, misschien als mensen The Passion of the Christ hebben gezien of een goed boek erover hebben gelezen, maar heel veel mensen beseffen niet hoe verschrikkelijk de Romeinse geeseling was. Dat was niet zo van, nou, ik kreeg een paar tikken, van foei, je was stout geweest en je kon gewoon weer verder lopen. De Romeinse geeseling was iets. Yo, dat was het allerlaatste wat je had willen overkomen. Dat gunde je ernstig vijanden niet. Want wat ze deden was, ze kleden je helemaal uit. Jezus werd helemaal naakt. En dan hadden ze een houten paal met handboeien. Een soort handboeienkettingen waar ze de handen van degene die gegeeseld werden. Die zat met zijn knieën of die op de grond of die lag als die een aantal slagen had gehad. En hij hing vast aan die paal. En dan hadden ze een kort houten handvat. Hadden ze. En daaraan zaten stroken of draden van leer, dus echt sterk leer. Een soort ja, touwen van leer, leren touwen. En aan die leren touwen hadden ze allerlei soort mesjes, scherpe metalen voorwerpen, scherpe stukken bot en sturken, ik weet niet wat dat voor woord is, stukken glas. Hadden ze daar aan die geesel gemaakt, aan die geesels. En dat zat verwerkt in dat leer. En wat ze dan deden, ze sloegen die zweep. Dus het was een zweep met stukken glas, stukken metaal, stukken ijzer. Met stukken mes, om het zo maar te zeggen. Stukken bot, scherpe stukken bot. Die sloegen ze in de rug en over het lichaam. Want die zweep die kwam niet alleen op de rug, die sloeg over je schouders, over je buik, over je benen, over je hamstrings, overal. Op de achterkant van je hoofd, die sloegen ze op de rug van degene die ze aan het geestelen waren, op de rug van Jezus. En al die stukken glas en metaal en bot, die grepen vast in de huid van degene die geesteld werd. En dan trokken ze het in één keer los. Dus ze trokken hele stukken huid, stukken vel, stukken vlees, stukken spier, pezen, scheurden ze los uit degene die gegeeseld werd. Dat was de reden dat de Joden hadden een regel dat je niet meer dan 39 keer mocht slaan met de geesteling, omdat je iemand gewoon helemaal doodsloeg. Want je trok al het vlees, alle spier, alle pezen, trok je van iemand zijn lichaam af. Dus daarom zegt de Bijbel, Jezus was niet om aan te zien toen die gegeesteld werd. Zijn rug is helemaal, en zijn benen, alles werd helemaal gewoon verrot geslagen. De stukken vlees werden eraf getrokken. Als hij daar was blijven liggen, was hij gewoon doodgebloed. Bij sommigen werd het tot en met de ingewanden aan opengeslagen. De ruggenwervel kon je van mensen die gegeeseld waren, kon je zien zitten. Stukken bot kon je zien zitten. Want het hele lichaam werd kapotgeslagen. Het was een van de ergste dingen. Iemand werd helemaal verminkt. Het was fysiek eigenlijk het ergste wat je kon overkomen. Geen ziekte was ermee te vergelijken. En uiteindelijk zou je eraan sterven als je niet geholpen werd. En zelfs als je geholpen werd en je kreeg meer dan 39 klappen, was de kans dat je gewoon overleden was gigantisch groot. En mensen bloedden dood, hun ingewanden. Mensen gingen gewoon helemaal, gingen daar kapot aan. En dan zegt de Bijbel, Jezus ontving die striemen. Waarom moest Jezus fysiek lijden als hij alleen maar de prijs voor geestelijk kwaad zou dragen? Hij moest hier fysiek lijden, omdat hij fysiek de prijs betaalde voor kapotte lichamen, ziekte, pijn en ellende aan het kruis. En daarom zegt hij maar, door zijn striemen, Jezus heeft dat plaatsvervangend gedragen, bent u genezen. Jezus heeft ziekte, pijn, smart, ellende gedragen aan het kruis, door fysiek het zwaarste, het ernstigste en het heftigste te dragen wat er maar is. De geesteling. Weet je, er is geen enkele ziekte die je krijgt en die je zo snel je lichaam verminkt. Weet je, het is maar de geesteling. In een paar minuten kan iemand helemaal verminken en vermoorden. Door zijn lichaam helemaal kapot te maken. En Jezus onderging dat, zodat wij genezen zouden worden in ons lichaam. En dan zegt Petrus zegt dit in 1 Petrus 2 vers 24. En daarom zeg ik, het is bevestigd door de apostelen. Petrus kijkt terug, dus na die tijd. En Petrus zegt dit, 1 Petrus 2 vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, op het kruis. Opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen bent u genezen. Nou, ik heb zelf ook theologie gestudeerd. En heel veel waardevolle dingen geleerd, maar ook heel veel dingen waar ik niks mee kon. Omdat dus de theologen en de mensen die les gaven. Ik weet nog dat we bij deze tekst in Petrus aankwamen. En het allereerste wat gezegd werd, was, je moet niet denken dat dit gaat om fysieke ziektes. Petrus spreekt over symbolische, geestelijke ziektes. En de vergeving van onze zonden en onze ongerechtigheden. Dat kunnen ziektes zijn in iemands ziel en in iemands relatie met God. En daar spreekt het over. Dat is het eerste wat er meteen gezegd werd. Maar we hebben nu drie teksten waar de Bijbel zegt dat Jezus onze ziekte heeft gedragen. En op 2 of 3 staat elk woord vast, zegt de Bijbel. Het is doctrine. Jesaja 53, Matthäus 8 vers 16 en 17 en 1 Petrus 2 vers 24. Waar staat, door zijn striemen bent u genezen. Nou, dat woord, kan je nog eens een keer die tekst laten zien, 1 Petrus 2 vers 24. Als Petrus zegt, door zijn striemen bent u genezen. Als Petrus dat woord genezen gebruikt, waar had Petrus het over? Had Petrus het over symbolische geestelijke ziektes? Nou, met alle respect, maar de apostel Petrus was geen nieuwelingetje in het christelijk geloof die even een woord verkeerd gebruikte of eigenlijk iets anders bedoelde. Want elke keer als dit woord gebruikt wordt in relatie tot en met de apostel Petrus, spreekt het over grote wonderen in fysieke lichamen van mensen. Handelingen 3 vers 11 is het bekende verhaal waar Petrus en Johannes lopen langs de poort en dan zit daar die kreupele man en die vraagt van hem een aalmoes. En dan zegt Petrus dan, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u in de naam van de Heere Jezus Christus. Sta op en wandel. Het was in de naam van Jezus. Petrus wist, door de striemen, door de naam van de Messias, is er genezing gekomen. Hij zegt, sta op en wandel. Jezus heeft hiervoor geleden. En de man staat op. En dan staat er dit in Handelingen 3 vers 11. Dan staat er, Handelingen 3 vers 11. Toen de kreupele die gezond gemaakt was, of die genezen was, Petrus vasthield. Petrus gebruikt datzelfde woord, genezing, als hij zegt, door zijn striemen bent u genezen. Dus dat is een verhaal waar Petrus en dat woord genezing. Een ander verhaal is Handelingen 9, vers 34. Daar ligt Eneas uit mijn hoofd 8 jaar verlamd. En dan staat er, en Petrus zei het hem, Eneas, Jezus Christus geneest u. Datzelfde woord genezing, sta op. En als je het verhaal verder leest, dan zie je dat Petrus trekt hem overeind en Eneas geneest van zijn verlamdheid. Datzelfde woord gebruikt Petrus als hij spreekt over genezing. En Handelingen 10 vers 38, waar Petrus de hele bediening van Jezus samenvat, dan staat daar hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Dus de drie keer dat Petrus, alleen dit woord genezing komt al 3 keer voor met Petrus. En iedere keer dat Petrus het gebruikt, gaat het om fysieke genezing, grote wonderen. En zelfs 1 keer om het hele verlossingswerk van Jezus samen te vatten. Als hij zegt, Jezus genas. Hij maakte al die mensen gezond. En elke andere keer dat dit woord genezing voortkomt in het Nieuwe Testament. Ik heb nog een lijstje voor de mensen die nog steeds twijfelen. En dit is een heel lang lijstje, dus mag je hem even op pauze zetten. Achteraf en dan kan je gewoon eens doorlezen. Maar al die teksten zijn ook in mijn boek Jezus aanraken. Hier zijn niet eens te lezen, zo klein is het. Iedere keer staat er, spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen of zal genezen zijn. Hetzelfde woord. Het geschiedde naar uw geloof en zijn knecht genas op dat moment. Haar dochter was genezen vanaf dat ogenblik. Zij merkte aan haar lichaam dat ze van haar kwaal genezen was. De kracht van de Heere was er om hen te genezen, et cetera, et cetera. Eigenlijk iedere keer dat dit woord gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, op een paar uitzonderingen na, spreekt het over fysieke, lichamelijke genezing. Dus, als Petrus niet had gewild dat mensen dachten dat hij bedoelde dat Jezus fysiek wou genezen, had hij echt wel een ander woord weten te gebruiken. Hetzelfde geldt voor Jesaja en dan had Matthäus het helemaal weggelaten. Dus iedere keer staat dat ervoor. Nou, dus als Peter zegt, door zijn striemen bent u genezen, waar dacht hij aan? Hij moet gedacht hebben aan de profetie van Jesaja, aan de vervulling in het evangelie van Matthäus en gewoon fysiek wat hij had meegemaakt. Zijn openbaring van Jezus de Messias en alle wonderen die hij gezien had. En dan schrijft hij, door zijn striemen bent u genezen. Bent u genezen. Dus dat is mooi. Jesaja zegt, de Messias gaat u genezen. Dan zegt Matthäus, het is aan het vervuld worden. Op dat vervuld woord. Dus Jezus was die vervulling aan het uitleven. En Petrus die kijkt terug en hij zegt, nu is het gebeurd. Het is volbracht. De prijs is betaald. En door zijn striemen bent u genezen. En daarom zeg ik altijd tegen mensen, het is helemaal niet de vraag of God je wel of niet wil genezen. God heeft je al genezen. Hij heeft het al gedaan. De prijs is betaald aan het kruis. Alleen wij mogen leren nu hoe we het kunnen ontvangen en gaan uitleven. En God, weet je, God heeft de prijs al betaald. Jezus heeft de prijs al betaald. Jezus zegt niet meer, oh nee, sorry, ik wil het niet. Hij 2000 jaar geleden ging hij bewust naar het kruis. En de Bijbel zegt, hij is voor eens en voor altijd heeft hij zijn leven als offer gegeven. Dus het was geprofeteerd en aangekondigd door de profeten, gedemonstreerd in het leven van Jezus, vervuld door de kruisdood van Jezus en bevestigd door de apostelen. De apostelen die zeiden, door zijn striemen bent u genezen. Dus ik hoop, en ik heb nog wat om te delen, omdat dit heeft ermee te maken. Ik hoop dat dit je gewoon helpt. Dat als je ooit iemand hoort zeggen, dit is geestelijk, dit is symbolisch. Dat je meteen aan deze preek moet denken, meteen aan dit woord moet denken. Meteen aan deze woordstudie moet denken. En je kan er niet onderuit. Nogmaals, als je dit anders wil onderbouwen, moet je in dit geval honderden teksten negeren en een aantal verbuigen om te onderbouwen dat dit symbolisch is. Het heeft heel vaak te maken dat mensen het niet willen geloven, omdat ze het aversie heeft met iets wat ze hebben meegemaakt of waar ze tegen zijn en het gewoon lastig vinden om toe te geven dat ja, Jezus heeft de prijs betaald voor onze ziektes. Nee, we zien het nog niet altijd, Nogmaals, dat is een andere vraag. Dat is een heel ander vraagstuk. En mensen moeten ten eerste leren om die twee van elkaar los te koppelen. En dan gaan we groeien en groeien en groeien. Dat zegt de Bijbel. De Bijbel zegt, wij worden veranderd van heerlijkheid naar heerlijkheid. Wij worden veranderd als we kijken naar Jezus in 2 Korinthe 3 vers 18. Als we kijken in de spiegel, als we kijken hoe wij bedoeld zijn, dan worden wij worden veranderd. Wij groeien in geloof. Wij groeien in de kracht van God. Wij groeien in openbaring. Hij verandert niet. Hij zegt, ik ben de Heer, ik verander niet. God is niet veranderd al die jaren. Wij zijn degene die verandert. Nou, degene die ik dit als laatste hoorde preken. En die zei van, ja, weet je, dit is symbolisch. Moet je niet, weet je, die zei nog iets. Want toen kwam er een vraag. Is genezing, of waar komt ziekte vandaan? Dat is nog zo'n kernvraag waar ik me heel kort op in wil gaan. Maar het heeft hier wel mee te maken. En toen zei diegene ook van, ja, we weten het nou eenmaal niet. We weten het nou eenmaal niet. En die hield het heel erg in het midden, want die wist... Als ik zeg, ziekte komt van God, dat is geen lekkere boodschap. Dat is gelukkig ook niet waar. Maar als ik zeg, ziekte komt van de duivel, dat betekent dat er een oplossing is. Nou, waar komt ziekte vandaan? Ten eerste, weet je, dus zeggen mensen altijd, mensen houden het dan soms heel algemeen. Ja, ziekte is gewoon een gevolg van de zondeval. Dat klopt, maar Jezus stierf aan het kruis om de gevolgen van de zondeval in ons leven teniet te doen. Daarom zegt de Bijbel in Romeinen 6, de zonde zal niet langer over u heersen. Maar er staat ook dit, in Psalm 103... En dat is al een profetische verwijzing. De Heere die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw ziekte geneest. Dus als het gaat om de gevolgen van de zondeval, zowel onze ongerechtigheden, onze zonden, als onze ziektes, daar zegt de Bijbel van, al onze ongerechtigheden vergeeft hij en al onze ziekte geneest hij. Nogmaals, als je hier vragen over hebt, kan je ze zo meteen stellen en dan ga ik ze beantwoorden. Dus... Zelfs als mensen zeggen, maar het is gewoon een gevolg van de zondeval. Dat klopt, ziekte is een gevolg van de zondeval. Maar God heeft daar een oplossing voor. Ten eerste kan het zo zijn dat ziekte... En weet je, wat kwam er door de zondeval? Kwam de vloek op de aarde. En met dat de vloek kwam, kwamen ook dingen zoals tekort, armoede en ziekte. Maar dit staat er over de vloek. In Deuteronomium 28 lees bijvoorbeeld wat de vloek is. En dan staat er in het eerste gedeelte, dat is uit mijn hoofd, vers 1 tot en met 13 of 14... staat er, God zal je zegenen, je vijanden verslaan... en zal de hemelsluizen openen, al die dingen meer. Dan gaat God je zegenen. Maar dan staat er ook, als u niet gehoorzaam bent aan God... en afwijkt van zijn geboden... dan zal er ziekte komen. Koorts, ontsteking, tering, zweren, gezwellen, uitslag, schurft... ongeneeslijke ziektes, krankzinnigheid, blindheid. En vers 61 van Deuteronomium 28 zegt... en iedere andere ziekte... Iedere andere ziekte. Dus het gevolg was onder het oude verbond. Laat me dat daar. Onder het oude verbond. Als ongehoorzaamheid aan God. Ontrok je van de zegen. En zette je de deur open voor de vloek. En voor ziekte en ellende. En de ballingschap en al die dingen ook gebeurden. Dus ja. Ziekte is een gevolg van de vloek. Maar wat is nou het goede nieuws? Ten eerste. Kijk, sommige mensen zeggen. Ja. Weet je. Dus God wilde dat. Nee. Even twee teksten over de vloek. Deuteronomium 11 en Deuteronomium 30. God had nooit de vloek bestemd voor zijn kinderen. God zegt in Deuteronomium 11, zie, ik houd u zegen en vloek voor. Dus God zegt, ik hou u ze allebei voor. Jij mag kiezen. De zegen als u luistert naar de geboden die ik u gebied. De vloek als u niet luistert en afwijkt. Dan zegt God dit in Deuteronomium 30 vers 19. Ik roep de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden. De zegen en de vloek. En God zegt, kies dan het leven. Opdat u leeft en uw nageslacht. Door de Heer uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Dus God wil je niet alleen genezen, hij wil dat je oud wordt. Dus God zegt, kies alsjeblieft het leven. Kies de zegen. Dat is mijn plan. En de zegen zat altijd in Gods plan. Dus ook de gevolgen van de vloek heeft Jezus mij afgerekend aan het kruis. Daarom staat er dit in Galaten hoofdstuk 3. Aan mijn hoofd is vers 13. Galaten 3. Daar komt hij. Vers 13 of 14. Vers 13. Dus als men zegt, ja, maar ziekte is een gevolg van de vloek. Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrij gekocht. Van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan de hout hangt. De doornenkroon die ook in deze afbeelding staat. Weet je, de doorns op de aarde waren een symbool van de vloek. En Jezus kreeg zo'n doornenkroon. Kreeg hij op zijn hoofd gespiest als het ware. Die doorns drukte zijn schedel in. Het was een symbool van de vloek. En toen Jezus aan het kruis hing... En het Oude Testament zegt dus, vervloekt is een ieder die aan het kruishout hangt. Jezus droeg daar de vloek. En Galaten hoofdstuk 3 zegt, Jezus droeg de vloek. Kunnen we nog één keer lezen? Christus heeft u vrijgekocht van de vloek van de wet. Nou, daarom is het belangrijk. En hetzelfde hoofdstuk kan je thuis lezen, staat. En hij heeft de zegen van Abraham op ons gebracht. Dus iedere christen is vrijgekocht van de vloek en onder de zegen van God gekomen. Daarom is het belangrijk, ik lees ontzettend vaak in mijn eigen leven, lees ik Deuteronomium 28. En dan elke keer geniet ik ervan wat God voor mijn leven heeft vrijgekocht, wat de Heer in mijn leven gaat doen. Of wat, ja, wat God me eigenlijk heeft gebracht, de zegen, en wat God me van vrijgekocht heeft. Dus als ik lees over de vloek en ik lees over armoede, ik lees over ellende, ik lees over ziekte, dan zeg ik iedere keer als ik dat lees, zeg ik halleluja, Christus heeft me daar vrijgekocht. Dat heeft geen recht over mijn leven. Daar heeft Jezus de prijs voor betaald. Dat is vervuld. Door zijn striemen ben ik genezen. Hij heeft die vloek gedragen. En dan lees ik de zegen en dan zeg ik halleluja, gezegend zal ik zijn bij mijn komen en gezegend zal ik zijn bij mijn weggaan. Gezegend zal zijn het werk van mijn handen. Gezegend zal zijn de vrucht van mijn schoot. En ik geniet van die zegen. En ik neem afstand van die vloek. En dingen die onder de vloek vallen, accepteer ik niet in mijn leven. Want de Bijbel zegt, goedheid en gunst zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Ik heb besloten, als het niet goed is en als het geen gunst is, heeft het geen recht om mij te volgen. En daarom droeg Jezus ook de kroon. En ten derde, waar komt ziekte vandaan? Het is een werk van de duivel. Ziekte komt van de duivel. Handelingen 10 vers 38 vat de hele bediening van Jezus samen. Jezus genas duizenden en duizenden mensen. Kan ik lezen mijn boek Jezus aanraken. En dan vat Petrus het samen. En van al die duizenden mensen die Jezus genas, zegt Petrus dit. En hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. God was met hem. Allemaal die door de duivel overweldigd waren. Als mensen zeggen, ja, we weten niet waar ziekte vandaan komen. Mogen nog een keer het boek Handelingen lezen. Specifiek hoofdstuk 10 en nog specifieker vers 38. Je kan hier niet omheen. Die duizenden mensen die Jezus genas waren overweldigd door de duivel. Niet door God. Niet door Gods engelen, door de duivel. Dus, zelfs als mensen zeggen, ja, maar het is een gevolg van de zondeval, heeft Jezus de prijs voor betaald. Mensen zeggen, ja, maar het is een vloek, ben je van vrijgekocht. Als mensen zeggen, ja, het was de duivel, ik heb goed nieuws. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de Bijbel zegt in Colossenzen hoofdstuk 1, vers 18, die hebben we ook nog volgens mij als toetje. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Jezus door zijn offer heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en de duivel. Overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Hij heeft overheden en machten ontwapend. Ze openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En daarom zegt de Bijbel in 1 Johannes 3 vers 8. Dat Jezus is gekomen om de werken van de duivel te vernietigen. Weet je, als je al deze dingen op een rijtje zet, je kan er niet omheen. Dus even terug weer naar het begin. Is Jezus gestorven? Is genezing onderdeel van het verzoeningswerk van Christus? Is genezing daar onderdeel van? Ja, absoluut ja. Je kan er niet omheen. Dat het fysieke genezing is, wat door de striemen van Jezus gebracht is. Dat Jezus dat gedragen heeft en dat alle profetieën, de apostelen en Jezus zelf dat in gedachten hadden. En dat betekent dus dat God iedereen wil genezen. Want God is, Jezus is voor iedereen aan het kruis gegaan. Dat Jezus altijd wil genezen. Want hij is voor eens en voor altijd gestorven. En dat Jezus overal wil genezen. Niet alleen wonderen in Afrika of in Zuid-Amerika. We hebben geen Afrikaanse Jezus en een Europese Jezus. Hij is overal hetzelfde.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
2: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
14: Counting down!
13: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
14: Top 33!
13: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: Mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. Nou, ik wil het zeggen, mocht Dagelijks Brood jou gezegend hebben, dus je bent gezegend geweest met Dagelijks Brood. Volgens mij zijn we al over de 500 afleveringen heen op YouTube. Op Godweer zijn we in de buurt bijna. En je bent gezegend, die zegt ja, ik ben gezegend. Dan wil ik je vragen om dit te delen. Deel het met mensen om je heen, zodat zij ook dagelijks voedsel zullen hebben voor hun geest. En mocht je ons willen helpen, mocht je luisteren van God Radio en je wilt ons helpen, zodat wij kunnen blijven uitzenden op God Radio, dan kunt u daarvoor geven door te gaan naar www.choicenation.nl of je kunt ook gaan naar www.wordevangelismmission.nl. Nou, we zijn bezig met de brief aan de Filippenzen. Dus de brief, de Filippenzen brief aan de brief aan de christenen in Filippi. En we zijn in hoofdstuk 3 beland en we zijn inmiddels bij vers 7 gekomen. Paulus was net gaan roemen in zijn natuurlijke bekwaamheden. Hij zegt, ik ben besneden op de achtste dag uit de geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, in de Hebreeën van uit de Hebreeën. En wat de wet betreft een fariseeër. Hij was een schriftgeleerde. Hij kende de wet van achterste naar voor, van voor naar achter. Dus hij wist precies wat in de wet was. Maar hij zegt, wat voor mij, vers 7, wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Dat woord schade, dat is het slechte deel. Dus wat voor mij een winst was, wat mij een soort van een roem gaf. Wat mij een soort van een beetje vleugels gaf van, ja zie, ik ben een Hebreeër, ik ben een Farizeeër, wat de wet betreft onberispelijk. Hij zegt, ik heb het als schade beschouwd. Het doet voor mij helemaal niks. En dan zegt hij, ja beslist, ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb en ik beschouw het als veiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Paulus zegt hier, oh mijn diploma's, oh mijn natuurlijke achievements, oh mijn natuurlijke dingen die ik heb gehaald. Hij zegt, ik beschouw het allemaal als schade vanwege de voortreffelijkheid. Dat is de superioriteit. De voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Hij zegt, de intieme kennis van Jezus Christus, mijn Heere. Hij zegt, dat is meer dan alles wat ik heb kunnen bereiken. Hoe kunnen wij dat zeggen? Hoeveel van ons kunnen dat zeggen vandaag de dag? Ik heb een PhD, ik heb dit, ik heb dat. Maar al deze dingen is niets dan de intieme kennis van Jezus Christus. Dus daarom kon de man zeggen in vers 1, zegt hij, in vers 21 zegt hij, want het leven van mij is Christus en het sterven van mij is winst. Paulus had geen enkele zelfambities meer. Hij had helemaal niet, hij was gestript van alle ambities. Dit is puur dood aan eigen wil. Weet je, een van de teksten zegt hij, ik sterf dagelijks. Niet sterf natuurlijk van als lichaam, maar in de zin van aan, sterf aan eigen wil. Sterf aan het vlees dagelijks. Paulus was een man die zichzelf volledig in de handen van de Heer had gewerkt. In de zin van, gewoon had gegooid, had overgegeven. En voor hem het leven op deze aarde was één ding. Om Christus groot te maken. O Heer, dat u ons datzelfde verlangen kan geven of zal geven. Dat we tot het punt mogen komen. Dat we zeggen, alles in deze wereld is niets voor mij. Alles in deze wereld is niets voor mij. En alles is u. Wij leven puur voor u. Weet je, er is een spreekwoord volgens mij die zegt dat als je niet van iets af kan blijven, dan kan dat ding jou nooit gegeven worden. Volgens mij, ik weet niet of je het zo zegt exact, maar laat mij het in mijn eigen woorden zeggen. Jezus zei dat alleen als een zaad op de grond voort en sterft, alleen dan brengt het vrucht voort. Nou, onze leven is een zaad. Okay? Jezus zelf was een zaad. Want hij plantte zichzelf. Dat betekent, hij was een zaad die stierf. Zijn sterven was natuurlijk, was ook geestelijk, maar ook het was ook een zaad die op de grond geplant werd. De zaad stierf. En toen kwam hij met nieuwe vruchten voort. Dat is de nieuwe schepping. De wortel bracht wat nieuwe vruchten, nieuwe wortels, nieuwe vruchten, nieuwe wijnstokken. Dat is de nieuwe schepping. Totdat wij leren en we zeggen, hey, zoals Paulus hier zegt, hij zegt van, hey, voor mij, het leven is Christus en het sterven is voor mij winst. Dan zullen wij niet maximaal vrucht dragen. En hoe komen wij tot zo'n punt? Het is door dagelijks in de aanwezigheid van de Heer te verblijven. Regelmatig momenten van vasten. Dagelijks in de aanwezigheid van de Heer blijven. Aantal uren. Dat is waar de Heer aan ons hart kan werken. Wij kunnen niet onszelf hier naartoe werken. Tot het punt dat we zeggen van, hey, Heer, het boeit ons niet. Het leven boeit ons niet meer. Het draait allemaal om u. Dat kunnen wij niet zelf bewerkstelligen. Dat is een werk die hij in ons moet doen. Het is een werk die hij in ons moet doen. De potentie is er al, want we leven vanuit de volbrachte werk van Christus. Maar in zijn aanwezigheid, dat is waar hij dat werk in ons kan verrichten. En we kunnen zeggen, Heere, dank u wel. Mijn leven is niets dan alleen voor u. Paulus zegt dus hier, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid. Dus Paulus noemt de kennis, de intieme kennis van Christus is superieur iets. Boven alles, boven geld, boven financiën, boven familie. De superieur iets is de kennis van Christus. Dat is de intieme kennis van Christus. Hij zegt, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid. Man, dit is een krachtige zin. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis, van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En het beschouw het als veiligheid. Weet je wat hij beschouwt als veiligheid? Dat is, ik ben een Hebreeër, ik ben besneden. Dat wordt eigenlijk een Jood maakt. Dat wordt een Jood een veertje geeft van, zie je, daarom zijn we de gekozen volk van God. Paulus zegt, het is veiligheid. Vandaag de dag, hoe kunnen we dat vergelijken? Dat wordt jouw, dat natuurlijke bekwaamheid dat jou zoals van een vleugel geeft. Zie je, kijk mij, ik heb PhD. Kijk mij, ik heb een master. Zie je, kijk mijn auto. Paulus zegt, oh, deze dingen zijn veiligheid. Kijk mij, ik weet zoveel. Dus de Bijbel zegt dat kennis maakt opgeblazen. Dat is de hoofdkennis. Wetenschappelijke kennis, het maakt opgeblazen. Maar de intieme kennis van God brengt je nederigheid. En het laat je zeggen, alles is veiligheid. Dan de voortreffelijkheid van de kennis van Christus. En dan zegt hij in vers 9. En in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar door het geloof in Christus. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door midden van het geloof. Dus hij zegt je. Ik wil alles neerleggen om in Christus gevonden te worden. Niet door mijn eigen goede daden. Dat is het woord rechtvaardigheid. Niet door mijn eigen goede daden. Omdat ik dit heb gedaan, daarom ben ik in Christus. Nee, hij zegt maar door het geloof in Christus is. Maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door midden uit het geloof. Door midden van volledig een puur vertrouwen op God. Het maakt niet uit wat er speelt. Ik vertrouw op de Heere met heel mijn hart en met heel mijn ziel. En ik zal altijd vooruit gaan. Geloof. Geloof en genade. Nou, geloof natuurlijk, het beweegt je om dingen te doen. Nou, Paulus heeft meer gedaan dan iedereen, alle apostelen. Maar toch zegt hij, het is door geloof en genade. Als je leest in het boek van 1 Korinthe, laten we dat even lezen. 1 Korinthe 15, vers 10. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En niet ik echter, maar door de genade van God die met mij is. Door het geloof in Christus Jezus. Hij zegt, ja, ik heb mij meer ingespannen. Ik heb heel veel gewerkt. Maar toch niet door mijn werken, maar door de genade van God, door het geloof. Dan zegt hij in vers 10, Filippenzen 3 vers 10. Omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Paulus, man, als we dit lezen. Hij zegt, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Weet je, daarom baat hij in het boek van Efeze. Als je leest in het boek van Efeze 1. Lees je, dat hij baat vanaf vers 16, zegt hij. Hou ik niet op voor u te danken als ik mijn gebeden aan u denk. Omdat u de God van onze Heer Jezus Christus

0: 3 vers 10 zegt hij dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is de opstandingskracht. Paulus' verlangens was om de opstandingskracht van de Heer te ervaren. Dat is de grootste kracht die ooit heeft gewerkt in deze wereld. Zelfs meer dan de kracht die in de schepping, met de schepping gebeurde, kan ik zeggen. Omdat om een dode lichaam terug uit de dood te brengen. Kabaya katayabara. Oh, ik word er excited van. Om een lichaam die volledig dood is, terug in het leven te brengen. Om niet meer dood te gaan. Dat is de grootste kracht die er bestaat. Is de grootste kracht die er bestaat. Daarom zegt de Bijbel toen dat Jezus opstond uit de dood. Aardbeving. Het was aardbeving. En alle graven gingen open. Waarom? Omdat de grootste kracht die ooit in de wereld was tentoongesteld. Geschieden. En de mensen in de graf konden niet in de graf blijven. Ze hadden geen optie. Ze hadden geen optie. Ze moesten opstaan. Omdat de kracht was zo groot. Het was te machtig dat de dode graf moest opstaan. Mensen in de graf moesten opstaan. Als je, let wel even dat even lezen. Matthäus 27 spreekt de Bijbel je over. Dat toen Jezus opstond uit de dood, dat zij die ook begraven waren, ook opstonden. Als we lezen in het boek van Matthäus 27. En de Bijbel zegt in vers 50. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van bovenop tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend. En veel lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekkingen gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Toen Jezus opstond uit de dood, ze moesten ook opstaan. Toen Jezus stierf aan het kruis, zegt de Bijbel dat de voorhangsel in de tempel scheurde in tweeën. Dat is de voorhangsel die eigenlijk de heilige plaats en de heilige afscheiden. Het scheurde en het was een hele hoge voorhangsel. Je kon er niet bij komen door een ladder te doen, ladder te nemen. Okay? Dus het was de hand van God die dat ding scheurde van boven naar beneden. De engel van de Heer. En nu zegt de Bijbel dat de aarde beefde bij zijn opstanding. De aarde beefde. En Paulus zegt je in vers 10, opdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Opdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding. Paulus zegt dat opstandingskracht wil ik ervaren. En dan zegt hij gemeenschap met zijn lijden. Hij zegt ik wil ook ervaren wat hij heeft ervaard. Want hij weet dat, van het lijden komt de overwinning. Maar ja, ik hoef niet meer te lijden, jij hoeft niet meer te lijden, want Jezus heeft over ons geleden. Oké? Hij zegt, doordat ik aan zijn dood gelijkvorm mocht worden. Paulus had een openbaring over de genade van God. Hij zegt, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Hij zegt, ik wil het ervaren in mijn lichaam, alles wat hij ervaart. Zodat ik ook tot opstanding van de doden zou komen. Dit is powerful. En dit is een verlangens, dit is een gebed eigenlijk die we voor onszelf moeten bidden. Dat we hem mogen kennen. De kracht van zijn opstanding. De gemeenschap met zijn lijden. En om gelijkvormig te zijn met zijn dood. Zodat wij ook zullen opstaan met hem. Nou, de tijd is alweer bijna om vandaag. Morgen gaan we door met vers 12. En ik geloof dat je gezegend bent. En voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van

0: tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
1: The Weekendshow.
2: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
3: Jezus sterven aan het kruis is niet iets wat hem per ongeluk is overkomen of dat hem door anderen werd opgedrongen. Het is niet zo dat Jezus als een van de vele vrijheidsstrijders in deze wereld uiteindelijk toch overmeesterd werd en slachtoffer is geworden van zijn eigen pacifistische levensinstelling. Het is niet zo dat het Jezus uiteindelijk allemaal uit de hand is gelopen en dat hij net als vele andere grote leiders door een moordaanslag om het leven is gekomen. Jezus zelf is hier heel duidelijk over geweest toen hij zei, Johannes 10, vers 17 en 18, de Vader houdt van mij, omdat ik mijn leven geef en het later zal terugnemen. Niemand berooft mij van het leven. Ik geef het uit eigen vrije wil. Want ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn Vader dat heeft gezegd. Dus niet Judas, maar Jezus zelf als hoge priester bracht het lam naar het altaar. Dit blijkt uit wat er gebeurde toen Judas naar hem toe kwam en hem verraadde met een kus. Johannes schrijft dat Jezus, die alles wist wat hem te wachten stond, naar voren kwam en vroeg, wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth, antwoordden ze. En toen zei Jezus slechts twee woorden, ego, eimi. En dat betekent letterlijk, ik ben. Oh, wat er toen gebeurde laat zien dat Jezus Heer en Meester over de situatie was. Er ging zo'n kracht van deze woorden uit dat alle Romeinse soldaten, de Joodse tempelsoldaten, de overpriesters en de oudsten en ja, zelfs Judas de verrader achteruit deinsde en tegen de grond smakte. Stel je voor, al die zwaar bewapende soldaten kletterden tegen de grond. Wat is er gebeurd? De kracht zit in het antwoord dat Jezus gaf. Ego eimi, ik ben. Deze woorden herinneren ons aan de verbondsnaam waarmee God zich openbaarde aan Mozes bij de brandende braamstruik. God zei, ik ben die ik ben. En zoals Mozes niet dicht bij de brandende braamstruik mocht komen, konden de soldaten ook niet dicht bij Jezus komen. Ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Ze konden hem niet eens arresteren.
2: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop.
5: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
6: Ik wil eens een klein beetje vertellen wat ik geleerd heb over volledige overgave. Bent u bang voor de volledige overgave? Ik ga weer eens een paar woorden over dit onderwerp zeggen. De overgave aan onze heiland, den Heer Jezus. Ik heb wel eens een tijd gehad dat ik er bang voor was. Ik durf het niet aan hoor, zei ik. Je weet nooit wat dat voor consequentie met zich meebrengt. Ik durf het niet en ik weet ook niet hoe ik dat voor elkaar zal brengen, hoe ik de moed zal opbrengen. Wat erg toch, hè, om zulke dingen van de Heer te denken, dat we bang zijn voor consequenties. Ik leerde iets dat ik nu aan u ga vertellen. U die ook bang bent en niet weet hoe het moet. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. Of door een krachtige wil van jezelf. God wil in ons werken. Beide het willen en het volbrengen. Kijk, het begin is wat we noemen bekering. Het omkeren naar de Heer Jezus. Je leeft als het ware met je rug naar God. En nu 180 graden omkeren naar Hem toe. Dat is die heerlijke eerste stap. Dan maakt Jezus je een kind van God. Maar nu moet het kind van God groeien. En dat betekent alsmaar weer een leggen van je zwakke hand in de sterke hand van Jezus. Die met ons wil gaan en ons wil leiden. Je omstandigheden, je familie, je zorgen, je werk, je problemen. Ook je lijden, als dat er is. We moeten in ernstig bidden het antwoord vinden. God, die zo machtig is en zo vol liefde, wil zelf in ons werken om alles wat verkeerd is weg te nemen. Over te geven aan Hem wat er fout is in ons denken en handelen. Wat deed God met Abraham? God zelf maakte hem een instrument voor zijn glorie. Dan ga je bidden, God, maak mij gewillig om gewillig gemaakt te worden. Dat gebed heb ik het eerste gehoord toen ik in Nieuw-Zeeland was. Een theologisch student, Chris Lethbridge, had met zwemmen een ongeluk gehad en zijn nek gebroken. Hij was verlamd van zijn hals tot zijn tenen. Hij was heel intelligent. Hielp me een boek te corrigeren dat ik in het Engels geschreven had. Op een avond hadden we het erover dat ook zo'n verschrikkelijke ervaring als hij had, dat hij die moest overgeven. Ik vertelde hem dat Betsy, mijn zuster, in het concentratiekamp tegen me zei: we moeten niet denken en praten over wat ons leven vroeger was, of wat we straks als we vrij zijn gaan beleven. We moeten ons gevangenen zijn helemaal overgeven aan den Heer. Dan kunnen we het aanvaarden. 'S nachts hoorde Chris bidden: Lord, make me willing to be made willing to surrender all. Heer, maak me gewillig om gewillig gemaakt te worden mijn leven en alles, ook mijn verlamming, over te geven aan u. De volgende morgen was zijn gezicht stralend van vrede en vreugde. Als er iets is dat u niet kunt en durft over te geven, bid dat gebed. Heer, wilt u mij gewillig maken, bereid te zijn me helemaal over te geven. Als u dat bidt, gaat onze liefdevolle Heiland dat in u doen. Jezus had een leven van volledige overgave. Hij heeft u duur gekocht. Hij leeft in uw hart met zijn Heilige Geest. U hebt hem gehinderd met uw angst en met uw niet willen. Hij verlangt om u te helpen. Vertrouw hem door uzelf geheel aan hem over te geven. De Duitsers zingen: eens meer der Liebe mich versenken, je te werpen in een oceaan van liefde. Ja, dat is overgave aan de Heer. Het kan niet heerlijker. Niet meer ik, maar Hij. Hij in mij, ik in Hem. Als je een lege fles in een oceaan werpt, is het meteen gevuld en omhuld met oceaanwater. Als je in volkomen overgave je werpt in Jezus' armen, ben je vervuld en omhuld met een oceaan van Gods liefde.
5: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Florissen. En het onderwerp van deze dag is dat ieder een specifieke hoeveelheid geloof zal ontvangen.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Vandaag komen we bij de volgende ontdekking. God heeft ieder van ons een specifieke mate van geloof gegeven. Het is niet aan ons om te beslissen hoeveel geloof wij hebben. God heeft dat al voor ons vastgesteld en aan een ieder van ons precies zoveel geloof toebedeeld als we nodig hebben. Maar welke maatstaf gebruikt God om te meten hoeveel geloof we nodig hebben? Paulus legt uit hoe het lichaam van Christus functioneert in Romeinen 12, vers 4 en 5. Want, zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Als christenen vormen we dus samen een volledig lichaam. In dit lichaam is elk van ons een bijzonder onderdeel, met een specifieke plaats en een specifieke functie. De een is een neus, de ander een oor, nog een ander een voet, enzovoort. In de brief, in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 12 tot 28, behandelt Paulus dit idee uitvoerig en zegt dat het God is die de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam heeft aangewezen, zoals hij gewild heeft, zegt vers 18. Niemand van ons kan zijn eigen plaats of functie in het lichaam kiezen. Het enige wat we kunnen doen is de plaats vinden en de functie vervullen die God ons heeft toebedeeld. Om dit te kunnen is, zoals al gezegd, een vernieuwd denken nodig. Paulus wijst erop dat als we als leden van één lichaam afhankelijk zijn van elkaar, we hebben elkaar nodig. Niemand van ons is vrij om maar te doen wat hij of zij wil, zonder rekening te houden met de andere leden. In 1 Korintiërs 12 vers 21 staat: en het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Het hoofd is het hoogste lid en typeert Christus zelf. Kijk maar in Efeze 4 vers 15. De voeten zijn de laagste leden, dus het andere uiteinde van het lichaam. Toch heeft het hoofd de voeten nodig en kan niet zonder hen. In dit licht is het duidelijk waarom Paulus zegt dat wij, om onze plaats in het lichaam te vinden, niet te hoog van onszelf moeten denken, maar moeten leren om nuchter en realistisch te zijn. Door dit beeld van het lichaam en zijn ledematen begrijpen we beter wat Paulus bedoelt met de mate van geloof. Elk van ons is lid van het lichaam met een specifieke functie. En om die functie te kunnen vervullen, hebben we een specifieke mate van geloof nodig. De soort en de hoeveelheid geloof die ieder lid nodig heeft, is verschillend. Een oog heeft geloof nodig om oog te kunnen zijn. En een hand heeft voldoende geloof nodig om te kunnen functioneren als een hand. Deze mate van geloof is niet uitwisselbaar. Het geloof dat de hand in staat stelt om te functioneren is ongeschikt voor een voet. En het geloof dat een oog laat functioneren is niet bedoeld voor een oor. Ieder lid moet zijn eigen specifieke mate van geloof bezitten. God wil die plaats die hij voor jou heeft in het lichaam van Christus laten zien. En ik geef jou ook het geloof dat je daarvoor nodig hebt.
0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel dat u mij wilt openbaren welke specifieke plaats en functie u voor mij heeft in het lichaam. En dat u mij precies voldoende geloof geeft om daarin te functioneren naar uw wil. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
7: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
7: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
7: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
7: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
7: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
7: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
7: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
7: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
7: That I turned my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
7: And went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
7: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.

0: geloof verdiepen. De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord. Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte

0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the stone. What are they doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack, met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Heel wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Benieuwd naar Caris Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
5: The Weekend Show.
6: The Weekend Show.
7: Geloof, hoop en liefde. Guard Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: zorgprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Benieuwd naar Caris Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prins. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Hoop en Liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Benieuwd naar Caris Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
12: So what's in your heart?
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord. Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Debatteld voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. Debatteld. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperen door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Holy, holy, holy are you, Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Ik wil je vandaag bemoedigen en aansporen met deze woorden van Paulus uit Colossenzen 2 vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in Hem. Je weet nu dat God jou in Christus als heilig en volmaakt ziet. Dit betekent niet dat je nooit meer zondigt of dat je geen vergeving meer nodig hebt. In je dagelijkse wandel met Jezus ga je struikelend achter Hem aan. Jacobus 3 vers 2 zegt onomwonden, want wij struiken alle in veel opzichten. Maar wat is dan het verschil tussen een zondaar en een heilige als ze allebei zondigen? Spreuken 28 vers 13 geeft ons het antwoord. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Het verschil tussen een zondaar en een heilige die zondigt, is dat de zondaar zijn zonde zal bedekken, verbergen, en dat de heilige zijn zonde zal belijden. Dat is het verschil tussen in zonde leven, dat doen de zondaars, en zondigen, heiligen die struikelend achter Jezus aangaan. Toen je nog een zondaar was, zondigde je overeenkomstig jouw zondige natuur en leefde je in zonde. Nu je in Christus een heilige bent geworden, gaat zondigen in tegen je nieuwe identiteit in Christus. En is er in jou een verlangen om het met God in orde te maken als je gezondigd hebt door je zonde te belijden? Het is precies zoals de apostel Johannes het zegt in 1 Johannes 3 vers 9. Wie nieuw leven van God ontvangen heeft, kan niet langer zondigen, omdat het leven van God in hem is. Hij kan niet langer doorgaan met zondigen, zegt Johannes, omdat God zijn Vader is.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl. We're gonna make some difference.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: In 24 vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Marcus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden. Heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus. Ja en amen. We hebben aan velen uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 vers 10. Als je weet, de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer: ga in deze uwe kracht. Zo zei hij het tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht. Onze wijnstok, Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent. Duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt. Omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent. Voor u is deze boodschap ook. Uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis. Maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1 vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen, een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matthäus 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matthäus 7 vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen en dat is de Bijbel. Misschien zegt u, maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8... gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer. En alles wat u nodig hebt om u een blij, overwinnend kind van God te maken. Ja, zult dan ervaren. Want Handelingen 1 vers 8 verder zegt: gij zult mijn getuigen zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden, nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar eens verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het bijbellezen te maken tot een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer, die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio, het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today is the beginning of my fourth and final week of teaching on imagination. And I tell you, there's still a lot more that I could say. I've been focused primarily on scriptures that use the word imagination in it. And then I also showed that a positive imagination is what the Bible calls hope. And so I've been focused on that. But there's so many times in scripture that the imagination, it may not be called by that name, but it's used. And anyway, there's just a lot more to cover. This is my last week to offer this book entitled The Power of Imagination. This is a brand new book, and I would really encourage you to get this. We also have CDs, DVDs that were taken from television, and also a set from a live meeting. And so this is my last week. I really encourage you to get this teaching. It has transformed my life. I just want to use a passage of scripture today out of 1 Kings chapter 19. And this doesn't use the word imagination, but if you can follow my logic here, if you will listen, I think that you'll see that this is exactly what it's talking about. And it will show you how powerful an imagination is. Just to rehearse a few of the things that I've said, the very first week I started talking about the word that was used in the Old Testament, the Hebrew word that was translated imagination. It was also translated mind in Isaiah chapter 26, verse 3. It was also translated frame in Psalms 103:14. That Hebrew word that was translated imagination, I think five different times in the Old Testament, it literally means conception. And from that, I taught that your imagination is like your spiritual womb. It's where you conceive things, good or bad. This will work for you or against you. And here is an example of an imagination working against Elijah. I hadn't got time to put this totally in context, but hopefully you Remember the story of Elijah where he had the duel with the prophets of Baal? And he said, let's put a sacrifice out there and wood under it, but don't put any fire to it. And let's pray and the real God will answer by fire. And so the prophets of Baal, they went from morning until night and they cut themselves and jumped on the altar, offering themselves as a sacrifice. They did everything to plead with Baal, but nothing happened. But then Elijah just, he actually poured water over his sacrifice in order to make sure that nobody would think this was just like spontaneous combustion, that it was an accident. He drenched the sacrifice and the wood in water. And then he just prayed a simple prayer and said, Father, show everybody that I've done these things at your name. And boom, the fire of God fell and consumed the sacrifice and even

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. No longer will there be any curse, for the throne of God and of the Lamb will be in the city. Behold, I am coming soon.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
0: God Radio, Baken van Licht.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.